0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.
1: Yo, this one right here is for the drop out of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt naar 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
1: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
0: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
2: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Maar het is gewoon jammer.
3: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
0: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Goedemorgen. En vandaag is het een uitzending, via Gouwenstad natuurlijk, maar ook een gast uit Gouda. En de gast uit Gouda is eigenlijk wel heel bekend. Want ja. Ze is ereburger van onze stad sinds 2000. En ze is ook wethouder geweest. En we gaan het hebben over jou, Els. Je zit er al helemaal klaar voor. We hebben elkaar al van tevoren uitgebreid gesproken, maar we kennen elkaar ook.
11: We kennen elkaar, ja.
10: Je bent 80 en op de fiets hierheen gekomen.
11: Ja hoor, heerlijk.
10: Lopend is wat lastiger geworden, hè?
11: Ja, dat is een beetje een probleem.
10: Maar... En heb je last van?
11: Daar heb ik last van, maar je kunt best nog actief blijven, ook al loop je slecht.
10: Ja, en je bent inmiddels 80.
11: Ik ben 80, maar dat merk ik niet.
10: Nee. Je bent zowel voor de stad als voor je buurt als voor de kerk actief.
11: Ja.
10: Ik ben zo benieuwd hoe jouw dagen er dan uitzien.
11: Nou, elke dag is er wel iets te doen. Ik ga heel veel, dat doe ik tegenwoordig nog voor de kerk, ga ik voor de mensen, bij mensen op bezoek. En ik coördineer ook het bezoekwerk. En we doen bijvoorbeeld ook nog aan tafel, doe ik dan samen met Hermien Lenderink. Dan nodigen we een paar mensen uit en dan gaan we gezellig lunchen en met elkaar kletsen. En ik doe wel eens ontmoetingsmiddagen. Dus dat is waar ik me op dit moment mee bezig hou. En de wijkkrant doe ik nog bij ons in de buurt. Dus ja, er komt zoveel nog op mijn pad. Ik verveel me geen dag. Elke dag is er wel iets.
10: Ja, en nou was je wethouder voor D66.
11: Ja.
10: Ik ben nog wel benieuwd waarom jij ooit voor D66 hebt gekozen.
11: Nou, ik mocht in 66 voor het eerst stemmen. En toen woonde en werkte ik in Wageningen. Dat was na mijn studie. En toen was Hans van Mierlo in beeld.
10: Jij bent echt uit die tijd van Hans van Mierlo.
11: En dus toen mocht ik voor het eerst stemmen. En toen denk ik, nou, het lijkt me een goede partij. En toen ben ik er altijd bij gebleven. Ik ben toen naar congressen gegaan. Ja, het is een partij waar je altijd welkom bent en gezellig. En tenminste, de mens staat daar centraal. En ja, ik ben niet echt een politiek dier. Ik doe voor iedereen wat. Het maakt mij niet uit wie. Maar ja, het is wel de partij waar ik me nog steeds thuis bij voel.
10: Ja, en nu ook, hè? Ben je ook blij met Rob Jetten, hè?
11: Heel erg blij. Maar hij zal het heel moeilijk krijgen. Hmm. Ik denk dat dat een zware klus voor hem wordt.
10: Ja, dat zou heel goed kunnen.
11: Ja, ja, ja, ja, ja.
10: Nou, heb je ook muziek uitgekozen.
11: Ja.
10: En die hebben we met cd'tjes, dat vindt Arjan Doelman, onze technicus, heel erg fijn aangeleverd, op cd aangeleverd. Waar gaan wij eerst naar luisteren?
11: Wij gaan eerst luisteren naar Connie van der Bos. Ze is helaas overleden. Maar en dan, daar zijn wij vrienden voor. Ik vind dat vriendschap is heel belangrijk in deze tijd.

0: Nou, dat was Connie van der Bos samen met Daniel Sauleka en Edward Rekers. Er waren er meer. Mooi nummer. Leuk dat je dat hebt uitgekozen, Els. Els Scholte is gast uit de streek in het programma vandaag. En je bent op je 36e, zei je net, toen we eventjes onder de muziek met elkaar aan het praten waren, in de gemeenteraad gekomen.
1: Ja.
0: Maar jij bent niet van oorsprong een Goudse.
1: Nee, ik ben geboren en getogen in Voorburg.
0: Dat hoor ik nog.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb toen na mijn studie in Wageningen gewerkt.
0: Wat heb je gedaan, studeren?
1: Hoge tuinbouwschool.
0: Oké.
1: Ja. En toen ben ik in Wageningen in het onderzoek gekomen, bodemonderzoek, bodemmoeheid. En toen na mijn trouwen ben ik weer in Gouda komen wonen. En toen zijn we in een kerkje komen wonen. Want er was natuurlijk toen ook geen woning. En we hadden een klein kerkje dat door de bewoners zelf gebouwd was.
0: En waar was dat?

0: Voor een woning, dan zei de gemeente Gouden, ja, je woont in de dienstwoning. Of de gemeente Gouden, de gemeente Voorburg, zei je woont in de dienstwoning. Dus nee, je komt niet in aanmerking. Nou, toen hebben we ons ingeschreven bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeente. En die ging toen een project in Gouda bouwen. En daar hebben we toen een huis gekocht en toen zijn we in Gouda komen wonen.
1: En woon je nog steeds in dat huis?
0: In dat huis, wij wonen er al 50 jaar zo'n beetje. Hartstikke leuk, in de Hoevenbuurt, een hele leuke buurt.
1: Een groene buurt.
0: Een groene buurt, ja.
1: En daar zijn je kinderen dus verder opgegroeid.
0: Ja hoor, ja.
1: En je man heb je ook leren kennen toch, in Wageningen?
0: Nee, die heb ik op school in Boskoop. Ik heb daar in Boskoop de hogere tuinbouwschool gedaan en daar heb ik mijn man leren kennen.
1: Hugo.
0: Hugo, ja.
1: Ja. Maar D66, je hebt nog wel wat grappen uitgehaald. Heb ik wel eens in een eerder gesprek gehoord. Als het in verkiezingstijd was. Wat heb je ook alweer gedaan?
0: Oh ja, hoe kom je daar nou toch bij? Ik was in Wageningen, werkte ik. En dan ben je nog jong en vrolijk. En dan hadden een stel van die onderzoekers met hele grote huizen en hele grote tuinen. En dan hadden ze bijvoorbeeld een bord in de tuin van Partij van de Arbeid. Waren ze hartstikke fanatiek. En de ander had bord CDA. En dan op het laboratorium gingen ze dan met elkaar in debat en ruzie. En dan gingen we 's nachts als ondeugende assistentes gingen we dan de borden verwisselen. Dus dan stond er opeens een bord in de tuin van CDA. Van iemand die fanatiek Partij van de Arbeid was. Nou.
1: En dat was weer gesprek van de dag, die dat volgende was, dag.
0: Dan zag je die man de volgende dag. Dan zei ik, joh, Hugo, wat is er? Ja. Ben je boos? Die rotjongens.
1: En dat waren geen jongens, maar dus was jij dat met?
0: Ja, met een stel collega's deden we dat dan. Grappig. En hadden wij pret.
1: Ja leuk. Ja. Nou, je woont dus nu in Gouda, maar eigenlijk al een nieuwbouwproject in het huis wat je toen kocht, daar woon je nog steeds. Je was 36 toen je lid werd van de gemeenteraad, zei je tegen mij. Maar hoe ging dat? Want je gaat wonen in Gouda, je was D66'er, zeg maar.
0: Ik was toen lid van D66 en nou ja, als actief mens werd ik lid van de steunfractie. En toen het verkiezingstijd was, toen stelde iedereen van de steunfractie zich kandidaat. Dus ik stelde me ook kandidaat. En tot mijn grote verbazing kwam ik toen als tweede eruit en we kregen twee zetels. Dus voor ik het wist zat ik in de gemeenteraad. Had ik helemaal nooit gepland of zo. Maar ja, zo ging dat.
1: En daarnaast had je een baan?
0: Nee, toen had ik geen baan, want toen waren mijn kinderen klein. En ik heb toen een paar jaar niet gewerkt. Toen mijn kinderen klein waren, heb ik niet gewerkt.
1: Nee, en stilzitten kan je dus niet. Dus die gemeenteraad was eigenlijk wel een goede, goede actie. Had je te druk mee als 36-jarige jonge moeder?
0: Hartstikke druk, ja. Want als de kinderen naar school waren, dan ging ik de wijk in. En ging ik met mensen praten. En ja, daar wist je echt ook goed wat er leefde. En de mensen kenden me ook wel. Ja.
1: Dus het was voor jou ook een reden om op pad te gaan naar andere mensen?
0: Ja hoor. En ja, ik was ook geïnteresseerd in wat leefde in de wijk en wat mensen bezig hield.
1: En dat nog kon steeds je dan vertalen naar de gemeenteraad als er iets was?
0: Ja, en later heb ik dat ook gedaan in mijn wethouderstijd. Toen kreeg ik de wijkaanpak in mijn portefeuille. En toen heb ik dat eigenlijk voortgezet.
1: Ja, je was er al in getraind.
0: Dat ik op mijn fietsje de stad in ging en met mensen praten. En dat vonden de mensen geweldig.
1: Kan jij je iets herinneren wat jij voor elkaar hebt gekregen door deze aanpak?
0: In de wijkaanpak?
1: Ja.
0: In de wijkaanpak? Nou, toch dat mensen beter bij de politiek betrokken raakten. Want we hadden dan ook wijkteams en ook de ambtenaren, die gingen zich veel meer in de wijken interesseren. Die kwamen ook in de wijken, wat eerst helemaal niet gebeurde. En ja, er waren zoveel dingen van poortverlichting gingen we doen. En als er iets speelde, dan ging je met de mensen in gesprek. En daardoor kreeg je ook beter dingen voor elkaar in wijken. Omdat je mensen erbij betrok. En,
1: En zie je dat nog terug nu in de politiek?
0: Ja, het is heel anders, hè. De politiek is nu toch wat ingewikkelder. De raadsleden doen hun best. Maar ja, raadsleden hebben meestal een baan. Want je kunt niet leven van het inkomen van een raadslid. En dan, dan moet je toch
1: schipperen.
0: Schipperen, ja. Een baan en een gezin en dan nog raadslid. Nou, dat is gewoon bijna niet te doen.
1: Nee, dus als jij kijkt naar hoe jij het hebt kunnen doen, niet werken, maar wel heel erg veel inzetten voor de

0: gemeente. Dat vond je een mooie combinatie. En een man die werkte.
1: Ja, ja, ja, toen wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ging goed.
0: Ja. De wijkaanpak, dat zei jij. Maar je hebt in die tijd ook iets heel bijzonders gedaan. Namelijk het stadhuis werd in jouw periode als wethouder?
1: Of? Ik was toen wethouder.
0: Ja, dat mag je eerst even zeggen. En, hoe ging dat?
1: En
0: je werd gekozen.
1: Ik werd, ja, als wethouder, het was toen nog zo dat je als partij dan in het college kwam. En je partij maakte dan uit wie wethouder werd.
0: Ja.
1: Dus ik ben toen wethouder geworden.
0: Hoe gaat zoiets binnen een partij?
1: Nou, dan zeggen ze, nou, wie is er het meest geschikt voor? En nou, toen wezen ze mij aan. En toen mochten we er uiteindelijk twee leveren. Toen is Jos Koeleman ook nog wethouder geworden. Ja, zijn we met z'n tweeën in het college gekomen. Maar dat was een college. Ja, daar zat de Partij van de Arbeid al jaren in. En het CDA zat er al jaren in. Dus ja, ik kwam echt in een college dat echt met mensen die al door de wol geverfd waren. En dan kom je daar als groentje.
0: Ja, ja. En vond je dat lastig?
1: Nou, een beetje wel. Want ik had ook een hele andere aanpak. Omdat ik echt de wijk in ging. En ik ging overal naartoe. Ik ging overal op af. En ik was ook, ja, toch een ander type. Je kunt je niet voorstellen. Maar in die tijd had je nog geen computer. Dat is gewoon niet meer voor te stellen.
0: Nee, dus je moest, als je contact maakte, sowieso wel naar mensen.
1: En dan ging ik bijvoorbeeld in de kantine bij de ambtenaren. Ging ik af en toe eten. En dan zagen de ambtenaren me. En dan spraken ze me aan. Nou, op die manier waren de lijnen heel kort. En wist je ook wat er leefde. Dus ik was een heel ander soort wethouder dan de anderen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Waren het leuke collega's?
1: Ja hoor, prima. Prima. Ja hoor.
0: Heb je nog wel contact met een aantal van die mensen?
1: Nou, Jan Potthorst is overleden. En ja, we hebben elk jaar nog een bijeenkomst met oud-bestuurders. Die organiseer ik dan samen met Wim Cornelis. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Wim Cornelis, ook een van
1: de oud-burgemeester. Ja.
0: En wat doen jullie?
1: Hij
0: dan
1: is voorzitter en ik ben secretaris.
0: Oh, echt?
1: Ja. En dan nodigen we alle oud-bestuurders uit. Dat zijn er dan zo'n 25 die dan komen. En dan hebben we gezellige lunch en een gezellige bijeenkomst met elkaar. En ook de huidige wethouders komen dan, het huidige college. En de burgemeester komt dan ook. Ja, ik heb wel eens de laatste keer hadden we vier burgemeesters bij elkaar.
0: Nou.
1: Bij die bijeenkomst. Ja, ja, ja, dat was toch wel leuk.
0: Ja, waar organiseren jullie dat
1: dan? Dan doen we dat in Le Patapouf. Dat is dan een mooie locatie. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En valt dat inderdaad ook onder vriendschap voor jou?
1: Want dat valt ook onder vriendschap, ja hoor. Ja, ja, ja, ja.
0: Even naar jouw wethouderschap. Dat heb je 4 jaar gedaan. En toen was er ook sprake van een restauratie van het stadhuis.
1: Ja.
0: Hij staat natuurlijk nu helemaal in de stijgers. Ja, kan er helemaal niet meer bij.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik was me niet bewust dat er toen ook iets gerestaureerd viel. Wat was er aan de hand?
1: Nou, de pinakels, dat zijn dan die betonnen palen, zeg maar, die bovenop het dak staan. Die
0: vielen, bij de bordes?
1: Ja, nee, op het dak. Gewoon hoog op het dak.
0: Ja, okay.
1: Die vielen eraf. En nou ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En het dak was slecht. Ja, dus er moest echt wat aan gebeuren. En ja, goed, zo'n restauratie. We hebben toen een begroting laten maken. En dat was 3 miljoen. En ja, waar haal je dan 3 miljoen vandaan? Gouda is altijd een arme gemeente geweest. En ja, 3 miljoen, dat heb je niet zomaar. Dus nou, Wim Hommels helemaal.
0: Wethouder
1: Financiën was die.
0: Oh ja, ja.
1: Hebben we botje bij botje gelegd. Nou ja, het moest, want ja, het kon niet uitgesteld worden langer. Maar ja, ik dacht van ja, ik laat me ook niet kennen. Dus Aad Nuis was toen staatssecretaris van Monumenten onder andere. Dus als hij ergens een lezing hield, dan dacht ik, nou, ik ga eens eventjes naartoe. Ga ik even een praatje met hem maken. Dus en dan zei ik altijd, joh Aad, er was toen een pot voor grote restauraties, voor belangrijke monumenten. Maar er zat natuurlijk lang niet genoeg geld in voor alle grote monumenten. Dus ik denk, uit die pot moet ik geld hebben. Nou ja, dus ik ben steeds gekomen naar hem toe gegaan. En hij plaats zei, ja Els, je hoeft het niet meer te zeggen. Ik weet wel waarvoor je komt. Ja, ja, ja, ja.
0: En toen kreeg je het.
1: En toen hebben we uiteindelijk die 3 miljoen gekregen. Toen konden we het stadhuis restaureren. Maar toen had Wim Hommels toch al een beetje geld gespaard voor die restauratie. Dus we hadden nog een grote wens en dat was een crematorium.
0: Oh, is dat zo gegaan?
1: Ja, en toen was er dus ook geld om dat crematorium te realiseren.
0: En waarom wilde jij dat er een crematorium kwam?
1: Nou, toen ik wethouder werd, toen verdeelden we de portefeuilles. En toen kreeg ik openbare werken onder andere. En toen zei Wim Hommels tegen mij van, joh, als het je lukt, dan moet je proberen een crematorium te krijgen. Maar het zal een klus worden. Want in Gouda waren heel veel religieuze genootschappen. En ja, die waren tegen cremeren. Nou, dat heb ik ook in de commissievergadering wel ervaren, hoor. Dat men echt heel veel tegen was. Ja, ja, ja.
0: En was jouw D66-achtergrond dan helpend?
1: Nou, juist niet, denk ik. Nee, dat.
0: En het feit dat jij zelf ook wel actief was in de kerk, kon je dat ook dan wel ventileren of dat ook niet?
1: Nee. Dat hielp echt niet, hoor. Nee.
0: Dus je hebt veel weerstand.
1: Maar ja, ik ben toen gaan kijken ook. En het bleek dus dat 45% van de Gouwenaars wilde gecremeerd worden. Nou ja, je bent er voor alle Gouwenaars. Dus die 45% van de mensen moesten als het bij een overlijden toch de stad uit. Dus nou ja, ik had een hele goede ambtenaar. Daar kon ik het hartstikke goed mee vinden. En nou, toen zijn we toch gaan kijken. En nou, toen heb ik bedacht van, nou, we moeten rekening houden met de mensen die zich die dat niet willen. Uit principiële overwegingen. Dus toen hebben we gezegd, nou, we laten het oude. De oude aula was een hele kleine aula. Die laten we staan. En dan breiden we die naar de achterkant, naar de IJsselkant uit. En dan doen we het crematorium los daarvan. Dus als iemand niks met cremeren te maken wil hebben, nou, dan heeft hij alleen het voordeel dat het gebouw groter is. En dat er condoleantieruimte bijgebouwd is. En dan heeft hij daar niks mee te maken.
0: Ja, en dat is dus gelukt.
1: En dat is gelukt. En dat is echt een heel goed concept, hoor.
0: Ja.
1: Ik hoorde laatst nog dat ze zeiden, Gouda is echt in trek. Zeker met de coronatijd kwamen er heel veel begrafenissen of crematies met name naar Gouda toe. Hm. Omdat het crematorium apart staat. Hm. Ja, ja.
0: En dat crematorium staat inderdaad helemaal aan het eind van de laan.
1: Zat aan het eind, ja. Ja, en toen heb ik ook bedacht, ik was bij een begrafenis van de neef van me. En dan hadden ze van die glazen deuren en dan kon je naar buiten kijken. Toen dacht ik van, hey, dat is ook wat voor ons. Dus ja, die glazen deuren en dan zie je die laan die een beetje
0: prachtig
1: afbuigt. Nou, dat vind ik prachtig. Dus ja, toen hebben we er ook glazen deuren in gezet. Ha. Ja, en op die manier is het echt heel mooi geworden.
0: We gaan zo weer verder met het gesprek. Want je hebt ook nog foto's meegenomen en een boekje. Terugkijkend op de restauratie van het stadhuis. Maar
1: ja,
0: laten we daar na de muziek even op terugkomen. Vind ik wel leuk.
1: Okay.
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: Ik heb nu Ramses Shaffy en Lisbeth List. Van zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
0: En waarom wil je dat?
1: Nou ja, dat was ook in mijn wethouderstijd wel zo. Dat je
0: dat
1: al die aspecten.
0: Al die emoties.
1: Ja, die kwamen aan te pas. Ja.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ja, prachtig nummer. Heel emotioneel ook. Maar ja, dat heb jij net ook gezegd, Els Scholten. Het werk als wethouder was ook best een emotionele tijd.
1: Ja hoor, ja. Er kwam zoveel op je pad.
0: Ja. Ja. Hoe was dat voor Hugo thuis?
1: Hugo, die werkte in Den Haag en die ging zijn eigen ding doen.
0: Hmm.
1: Maar ik weet wel, we hadden dan commissie Financiën en die was toen om 4:00 'smiddags. Nou, dat was natuurlijk geen doen. Dan kwamen net je kinderen uit school. En toen hadden we de emancipatienota in de raad. En toen was Ron Harms nog wethouder. En die zei van, ja, jammer dat er zo weinig vrouwen in de commissie Financiën zitten. Ik zei, ja,
0: vind je het gek,
1: om 4:00. Zei, die heb ik nooit bij stilgestaan. Ga ik veranderen? En dat heeft hij toen veranderd.
0: Oh.
1: Toen was de commissie Financiën ook om 8:00 s'avonds.
0: Zo, ja, goed.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Nou, ik zit hier met 2 boeken. Ik weet niet, we zijn ook op beeld te zien. Dat is voor mij ook nieuw.
1: Oh, oh.
0: Te leuk, te leuk. Ja, misschien moet je het dan even voor je houden. Maar in het De Tiedingen van januari 97 staat het hele verhaal van de restauratie. Moet je even voor je houden misschien. Ja. Want als je straks in beeld bent, is het wel leuk. Maar waar ik ook van onder de indruk ben, is de foto van een markt helemaal vol aan de achterkant bij het bordes met allemaal hoogwaardigheidsbekleders, zal ik het maar zeggen. Jij staat er ook bij. Jullie kijken naar boven en de koningin.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat was
1: nou,
0: dat?
1: Nou, dat was toen de restauratie klaar was. Toen had Jan Hein Bonen geregeld dat de koningin de opening zou kunnen komen doen. Maar Jan Hein Bonen was een hele bijzondere burgemeester ook. Die zei, Els, jij hebt monumenten in je portefeuille. Dus aan jou de eer om het te regelen. En je mag de gemeentesecretaris, Arie van der Spek was dat toen, die mag je gebruiken en nog een paar ambtenaren om het voor elkaar te krijgen. Nou, toen had ik bedacht van, nou, dan gaan we naar de Sint-Jan. En toen heb ik alle verzorgingshuizen laten aanschrijven en gezegd dat ouderen welkom waren in de Sint-Jan. Nou, dus op de dag zelf zat de Sint-Jan vol met ouderen uit de verzorgingshuizen. Die vonden het geweldig dat ze de koningin konden zien.
0: Ja.
1: En ik had ook de scholen laten aanschrijven dat groep 7 en 8... dat die welkom waren op het marktplein. En we hadden er allemaal ballonnen, een heel festival met ballonnen die we oplieten. Nou, het was gewoon geweldig. Dus dat hele marktplein stond vol met scholieren.
0: En dat is de foto, als ik zo kijk, in jouw rechterhand voor mij links. Helemaal vol met kinderen.
1: Dat was echt hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja. De koningin vond het ook erg leuk, hoor.
0: Ja?
1: Je hebt
0: daar nog aangesproken.
1: Ja, ja, ja. Ze zei tegen me, wat goed dat een vrouw zo'n zware portefeuille heeft. Zou ik nooit vergeten. Ja, dat zei ze tegen me.
0: Moet je ergens opschrijven.
1: En ik mocht er ook toespreken. Hè.
0: Oh ja?
1: Zelf, ja, Jan Hein was zo, hoor. Die zei, hoor eens, jij spreekt er toe.
0: Oh, dus wat heb je gezegd?
1: Ik heb zelf een speech geschreven en die moest dan door de Rijksvoorlichtingsdienst goedgekeurd worden.
0: Oh, mm-hmm.
1: Nou, gewoon, wat heb ik gezegd? Gewoon een gezellig praatje. Oh. Ja, ja, ja. En dat vond ze ook leuk. Oh. Ja, ach.
0: Mooi. Ja, ja. Je bent natuurlijk een heel toegankelijk mens eigenlijk, als ik er zo even naar kijk, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Ik doe altijd mijn best.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Zo ben ik ook opgevoed. Ja,
0: ja? Want hoe zag jouw gezin eruit? wat was dat voor een gezin?
1: Een broer en 2 zussen.
0: Ja.
1: Eentje die scheelde 16 maanden met mij.
0: Ja. Oh, ja, bijna tweeling.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En zo ben je opgevoed, zei je.
1: Ja hoor, ja. Ook open.
0: Doe maar gewoon.
1: Doe maar gewoon. En ja hoor, ja, ja, ja, ja, ja. En
0: jouw wethouderschap heeft maar 4 jaar geduurd. Maar als ik zie wat je gedaan hebt, dat crematorium is er gekomen. Het stadhuis werd gerestaureerd. De wijkaanpak waar je zelf al flink in geoefend had voordat je wethouder was, Dat heeft jou ook heel veel opgeleverd.
1: Ja hoor.
0: Wat ben jij gaan doen toen die 4 jaar wethouderschap erop zaten?
1: Ja, dan,
0: je mag dit wel neerleggen hoor.
1: Dan kom je in een, dan kom je toch een beetje, val je in een gat. Want ik had helemaal niet verwacht dat ik eruit zou vallen.
0: En hoe kwam het?
1: Ja, de verkiezingen, de uitslag van de verkiezingen. Mensen stemmen dan toch landelijk. En toen ging het landelijk slecht met D66. Later hebben heel veel mensen tegen me gezegd, had ik geweten dat je eruit kwam, dan had ik je gestemd. Maar goed, ja, dat beseffen mensen soms niet. Dat gemeenteraad, gemeentes toch wat anders is dan landelijk.
0: Ja.
1: Dus toen,
0: dat is een oproep ook voor nu.
1: Ook, ja, ook voor nu. Van bedenk goed, hè, ja, je hoeft wat je landelijk stemt niet altijd ook plaatselijk te stemmen. Er zijn gewoon raadsleden die zich hartstikke goed inzetten. En kijk daar ook eens naar. Dat vind ik echt de moeite waard hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou ja. En toen dacht ik, wat ga ik doen? En nou, toen interimwerk leek me wel wat. Mijn oud collega Hans Muller, waar ik mee in de gemeenteraad had gezeten ook, die zei, joh, kom bij mijn bureau, dan zal ik je introduceren. Die werkte bij een bureau met heel veel managers. Nou, ja, vrouwen zijn dan weer zo stom dan. Ik ben me eerst laten testen of ik er wel voor geschikt was. Dat doen alleen vrouwen maar, hoor. Zulke stomme dingen. Nou, ik was uitermate geschikt.
0: Uitermate geschikt.
1: Dus, nou, toen ben ik bij bureau WNS gekomen. Nou, daar werkten 80 managers. En toen, mijn eerste opdracht was toen al heel gauw dat ik de top van de gemeente Amsterdam moest gaan reorganiseren. Want het college was ontevreden over de ondersteuning van de ambtenaren. En toen had Job Cohen gezegd, er moet iemand komen. En die had dan dat bureau waar ik zat. En nou, ik werd er naartoe gestuurd. En ik werd uit de vele managers van bureaus uitgekozen om dat te gaan doen.
0: Nou, vertel, hoe was je eerste werkdag?
1: Nou, mijn eerste werkdag, je gelooft het niet hoor. Maar ten eerste, Jan Hein Bonen had altijd gezegd van, als je wethouder in Gouda bent geweest, kun je alles. Nou, dat bleek ook wel hoor. Want Amsterdam, ten eerste, ze hadden zoveel geld. Dat was ik helemaal niet gewend in Gouda. Dan kwam je bij een wethouder en dan was er een voorstel. En dan zei ik, ja, maar hoe wordt dat gedekt? Oh, daar vinden we wel een potje voor. Echt waar. Dus ik heb met grote ogen regelmatig daar eens kijken, hoor. Maar wat was het geval? Er was een bestuursdienst en dat was dan de top van Amsterdam. Alle diensten moesten dan stukken aanleveren. En die bestuursdienst die moest dan daar een voorstel voor het college van maken. Maar er zaten mensen in kamers naast elkaar en ik kwam erachter dat gewoon twee mensen naast elkaar in de kamer zaten en aan hetzelfde stuk zaten te werken en het niet eens wisten.
0: Ze communiceerden niet?
1: Helemaal niet. Dus ik ben begonnen met de mensen maar eens bij elkaar te roepen. En nou, dat ze van elkaar wisten wat ze allemaal deden en gewoon orde op zaken gesteld. Nou, het
0: was je ook echt mensen ontslaan of niet?
1: Nee, ja, er waren wel mensen bij. Dat was moeilijk, want als je bij de bestuursdienst werkte, dan had je het hoogste bereikt wat je als ambtenaar kon bereiken. Dus er waren echt ambtenaren, nou, dat ik dacht van jongens. Maar daar kon je niks mee, want je kon dan niet zeggen van je kunt daar gaan werken. Maar een aantal die heb ik wel mee gepraat en die hebben dat ook wel ingezien. En of ze zijn hun leven gaan beteren, dat hebben ze soms ook wel gedaan.
0: Of
1: ze zijn toch ergens anders toch gaan werken, hoor. Ja. Maar ik heb niemand ontslagen.
0: Nee.
1: Ik heb het altijd aan ze zelf overgelaten. Ja.
0: Tactisch?
1: Ja.
0: Dat zat wel in jou.
1: En toen was dat klaar. En Duco Stadig.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat was 1 jaar maar, want je krijgt dan, je moet dat dan doen.
0: Binnen
1: dat
0: een jaar
1: is het voordeel van interim manager zijn. Dat je dan, als je klus klaar is, dan ga je weg. Maar toen vroeg de wethouder verkeer, Duco Stadig was dat. Die zegt, joh, bij de dienst infrastructuur en verkeer is het een puinhoop. Wil jij dan niet eens even gaan rondneuzen? Nou, toen zei ik, nou, dat wil ik wel. En bleek dat de directeur totaal niet functioneerde. En toen zei Duco Stadig, nou, dan moet jij maar directeur worden. Dus toen ben ik daar nog 1 jaar weer directeur geweest. Nou,
0: in Amsterdam?
1: In Amsterdam, van de dienst. Daar was ik dus verantwoordelijk voor het verkeer en vervoer van Amsterdam. Ja, behalve het openbaar vervoer, dat zat er niet bij.
0: Nou, en hoe was dat?
1: Nou ja, die directeur die zat in 35 vergaderingen zat hij voor. Dus die man die deed niks anders dan vergaderingen voorzitten. En er waren de ambtenaren, waren echt goede ambtenaren. Die zaten met stukken en die moesten ze bespreken. Maar dat kon niet, want die directeur was er nooit. Nou ja, dus
0: je hebt eerst hier heel veel vergaderingen afgeschaft, of niet?
1: Nee, ik heb toen ambtenaren, die heb ik gezegd, jongens, jullie moeten die vergaderingen voortaan voorzitten.
0: Ja, dus
1: ja
0: niet,
1: maar
0: niet
1: dat kunnen we niet. Oh. Dat hebben we nooit gedaan. Zeg ik, nou, de eerste paar keer ga ik wel mee. En dan moeten jullie het zelf. Nou, vonden ze hartstikke leuk. Gaf je ze een stukje verantwoordelijkheid. Dus op die manier ging dat daar ook een beetje draaien.
0: Ja, ja, dus toen jij wegging, waren de zakdoeken of niet?
1: Ja, toch wel. Ja, een grote receptie gekregen. En dat vond ik eigenlijk belachelijk, maar dat herinner ik me nog wel.
0: Oh, echt? Ja, ze waren dus heel blij met jou.
1: Ze waren heel blij met me, ja.
0: En heb je dat directeurschap ook een jaar gedaan?
1: Ook een jaar, ja. Dat toen was... Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat kon ook goed vanuit Gouda?
1: Naar Amsterdam ging... Ja,
0: met de trein of niet? Hoe ging je?
1: Toen ik op het stadhuis werkte, toen ging ik met de trein. En bij de dienst INVV ging ik met de auto. Ja, ja, ja.
0: Dan kon je parkeren?
1: Ja, dan had ik een parkeerplaats. Dat lag, nou ja.
0: Ja. En burgemeester Job Cohen, heb je die ook nog regelmatig gesproken?
1: Toen wel, ja. Ja, ja. Ik weet nog dat toen ook het eerste homohuwelijk was. Ja, daar ben ik nog bij geweest. Dat ik even ging kijken. Ja, ja, ja, ja.
0: Indrukwekkend.
1: Ja, indrukwekkend. Was een hele fijne man, hoor. Ja, ja. Maar het was ook een fijn college. Tenminste, ik kon het goed met die wethouders vinden. Mm. Ja,
0: ik herinner me ook nog dat jij nog een tijdje in Moordrecht hebt gezeten. Klopt dat nou? Of vind ik dat? Wat heb je daar gedaan?
1: In Moordrecht, ja. Dat was toen een... Maar dat was niet in mijn interim tijd.
0: Nee?
1: Nee, dat was tussenin nog. Oh. Toen ik ook raadslid was, was dat...
0: Ben je even uitgeleend naar Moordrecht?
1: Nee hoor, toen was ik gewoon... heb ik een project opgezet, het ISP... voor mensen die zonder werk waren, langdurig zonder werk waren. En daar heb ik toen... dat was een project van alle gemeenten van Midden-Holland... En dan mensen die langdurig zonder werk waren, probeerden we weer aan het werk te helpen. Ja, ja, ja.
0: En heb je daar goede herinneringen aan?
1: Hele goede, ja, ja. Oh, daar kan ik ook uren over vertellen. Ja,
0: maar we hebben ons lijstje en die willen we proberen we aan te houden. Want je bent naar Amsterdam gegaan voor interimwerk, maar ook naar Maastricht.
1: Ja.
0: Dat is weer niet naast de deur.
1: Ik was in Amsterdam bijna klaar en toen... zei de directeur van het bureau waar ik werkte... je moet naar Maastricht. Dan zei ik, ja, dat doe ik niet. Hij zegt, ja, je gaat erheen. Ze willen jou daar hebben. Want ik was toen ik met dat verkeer bezig was... was er ook een taxistrijd. En toen was ik met die taxichauffeurs ook in de weer geweest. En dat had hij gehoord. Had Gert Leers. Die had dat gehoord.
0: Gert Leers, oké. Okay.
1: En die had mijn baas gebeld. En die had gezegd van die vrouw die dat gedaan heeft, die wil ik hier hebben. Want we hebben hier een woonwagenkamp en dat moet ontruimd worden. En daar wil ik die vrouw voor hebben. Ja.
0: En jij zag het ook zitten?
1: Helemaal niet.
0: En toen?
1: Nou, toen heb ik eerst geweigerd. Ik zei nee, ga ik niet doen. Hij zegt, nou ga maar, ik heb met Gert Leers afgesproken dat je dinsdag bij hem bent. Ja, dan, nou toen ben ik toch maar gegaan. Ja, en dan van het een komt toch weer het ander.
0: En hoe kwam het dat je het toen wel ging doen?
1: Ja, dan voel je je toch onder druk gezet. En dan denk je, ja, laat ik er maar heen gaan. Ik kan altijd nog nee zeggen. Maar goed, dat
0: moest je wel door de week in Maastricht zitten.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: hoe deed
1: je
0: dat dan?
1: Nou, in het begin zat ik in een hotel. Dan ging ik maandagmorgen erheen. En dan ging ik donderdagavond naar huis.
0: En later?
1: Toen heb ik mijn caravan daar op het terrein gezet. En dan ben ik in mijn caravan gaan overnachten. Dat vond ik veel lekkerder dan in een hotel te zitten.
0: Heb je dat ook tegen die mensen van het woonwagencentrum gezegd?
1: Nee, nee, nee, nee. Ik weet niet of ze het wisten.
0: Wat grappig. Dus jij met je caravan als interim...
1: Ja.
0: En toen het was een spannende tijd.
1: En toen werd het
0: mij.
1: Winter en toen heb ik een zomerhuisje ergens heb ik gehuurd. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja, ja.
0: Voor geen kleintje vervaard. Maar er is een hoop gebeurd in Maastricht en dat was wel spannend volgens mij.
1: Het was hartstikke spannend.
0: Vertel eens.
1: Want er was een woonwagenterrein, de Vinkenslag. Daar stonden 110 wagens. En in geen jaren was daar iemand op dat terrein geweest. Nou, en de gemeenteraad, heel slim, die vond dat er wat moest gebeuren. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden een bestemmingsplan gemaakt met daarin 15 kleine kampjes. En daar moesten dan de woonwagenbewoners naartoe. Maar ja, dat was toen klaar. En toen? Want ja, als je tegen een woonwagenbewoner zegt, je moet daarheen. Nou...
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dus toen dachten ze, ja, hoe moet dat nou? Nou ja, en toen hebben ze mij ingehuurd om dat te doen.
0: Dus, is het jou wel gelukt?
1: Ik ging toen met Gert Leers in gesprek. En die zegt, nou, je krijgt 3 politieagenten om er naartoe te gaan. Ik zeg, nou, als ik dat doe, dan hoef ik niks meer te doen. Ik zeg, komt er dan niemand op dat terrein daar? Nou, het bleek dus dat er 1 man nog kwam af en toe de riolering doorspuiten. Ik zeg, nou, dan wil ik met die man wil ik praten. Dus ik ben toen met hem een pilsje gaan drinken op de markt in Maastricht. Ja. En nou, ik bofte heel erg, want het was een hele fijne man. En die zag het ook helemaal zitten. En die zegt, Els, ik ga je helpen hoor. En weet je wat we doen? Je moet het met de vrouwen. De vrouwen zijn de baas op het woonwagenterrein. Dus ik breng je met de vrouwen in contact. Hij zegt, en ik maak een afspraak met de baas van alle mensen. En daar moet je dan maar een praatje gaan maken met zijn vrouw erbij. Nou ja, dat heeft hij toen gedaan. En nou, toen ik daar voor het eerst kwam. Nou, dan kwamen ze al heel gauw, die vrouw met name, van ja, onze kinderen hebben geen toekomst en dit gaat zo niet. Want zoals wij leven, kunnen zij niet leven en kun je ons niet helpen. En nou ja, het bleek dus dat ik eigenlijk heel welkom was. En ik had een dik boek laten maken met alle locaties erin. Nou nee, ze gingen dus niet verhuizen. Dat niet, maar... Nou, en toen zeiden ze van... de burgemeester durft hier niet te komen. Dat lef heeft hij niet. Ik zeg, ja hoor, willen jullie dat hij komt? Ja, nou, dat wilden ze wel. Dus ik, Gert Leers, hij zegt, moet ik erheen? Ik zeg, ja, je moet erheen. Nou, goed. En hij zegt, nou goed, dat doe ik dan wel. Dus wij een afspraak gemaakt. En ik met die vrouwen van tevoren, met de vrouwen... Ik zeg, dan gaan we van tevoren vragen stellen... En we gaan niet schreeuwen, we gaan netjes met hem praten. En we doen gewoon heel netjes. En hij kan echt wat voor jullie betekenen. Er was daar ook een voetbalclub met een kantine. Ik zeg, gaan we in de kantine van de voetbalclub? Nou, goed. Dus de dag voordat de burgemeester zou komen, belden ze hem op van... Ja, Els, dat kan niet, joh, want hier al die hars, dat ziet hij en dat ruikt hij. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Want het is niet van ons, hoor. Ik zeg, nee, natuurlijk is dat niet van jullie. En ze zegt, wij willen hem niet te woord staan. Ik zeg, nou, dan zal ik hem wel rondleiden, maar we gaan wel dat gesprek met hem houden. Nou, dat was dan goed. Dus hij is daar rondgegaan over dat terrein. Ja, en toen hebben we in de kantine met hem zitten praten. Nou, dat waardeerde ze heel erg, hoor.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hoe is dat uiteindelijk dan afgelopen allemaal? Want op een gegeven moment was
1: het
0: werk dan klaar.
1: Nou, het begon toen met er was een echtpaar, een vader en moeder. Kijk, het was bij woonwagenbewoners zo. Als je zoon 18 was, dan moest je hem een wagen geven en een plek. Want anders was je geen goede vader, dat hoorde daar zo. Dus er was daar een gezin. En die jongen was al in de 20, maar die had nog steeds, hij had geen plek, dus hij kon ook geen wagen krijgen. Dus toen heb ik gezegd, als jullie nou naar dat nieuwe terreintje gaan, dan kan je zoon daar een plek krijgen en dan heb je je zin. Nou, dat aanvankelijk natuurlijk niet. Dus toen gingen zij naar zo'n terreintje toe met elkaar. Ja, en als het dan een beetje loop erin komt, dan En er was dan ook, ik ging ze ook een beetje helpen met een bus dat de kinderen naar school konden en zo. En er was er dan ook een die wilde een stukje aan zijn wagen bouwen. Want die had. Kijk, daar op dat terrein stonden mensen die niks te makken hadden. Maar er stonden ook gewoon grote criminelen. Dat was gewoon zo. En die lieten zich nooit zien hoor. De mensen die er niks te makken hadden, die werden voor hun karretje gespannen. En dat deden die mensen dan ook. Het was echt.
0: Het was best wel spannend ook voor jou.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Heb je wel eens onveilig gevoeld daar?
1: Nee. Want ik weet wel, in het begin dan zette ik mijn auto buiten het kamp. En toen kwamen ze naar me toe. Els, je moet je auto daar niet zetten hoor. Al die Polen die hier komen, die jatten je auto leeg als je niet uit. Ik zet hem maar bij ons.
0: Wat een verhaal. Ja.
1: Ja, dat is echt gebeurd hoor.
0: En toen jij daar in Maastricht klaar was met je werk, wat was uiteindelijk het resultaat?
1: Nou, het was echt op gang gekomen. En er was ook waren allemaal bedrijven die waren vreselijk vervuilend natuurlijk, die allemaal auto's sloopten en zo. Dus dat sloopbedrijf dat was voor elkaar dat die daar wegging. En dan kon daar de grond gesaneerd worden. En een aantal woonwagenbewoners die waren al verhuisd. Dus dat project was in gang gezet. En toen wilde Geert Leers dat ik nog 3 jaar bleef. Maar daar had ik echt geen zin meer in. Ik zat er al 3 jaar in plaats van 1 jaar.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat je dat 3 jaar lang gedaan hebt, Jan.
1: Ja. Ja, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Maar... Ja. En toen heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, er moet een ander. Dus ik heb zelf een ander gezocht die mij ging opvolgen. Hm. En dat is afgemaakt. En ik ben er later geweest. En het was dus zo, we hadden bedacht dat als je echt een bedrijf had, een autobedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, mocht je blijven. En we hadden dan gezegd, dan mogen je vader en je moeder mogen dan eventueel ook op dat terrein blijven staan. En wie dat niet had, die moest dus naar zo'n kleine locatie.
0: Ja.
1: Dus ja. Een paar jaar later ben ik er geweest. En dan waren er allemaal prachtige bedrijven die auto's verkochten. En ze hadden een groot ontmoetingscentrum er gebouwd. Echt heel leuk hoor.
0: Ja, en ze herkenden jou nog?
1: Ja, ze kwamen Els. En ze hadden allemaal weer dingen die ik moest regelen voor ze.
0: Oh, maar dat kon natuurlijk niet meer. Want
1: nee,
0: de positie
1: nee.
0: had je niet.
1: Ik vond het wel grappig.
0: Wat leuk. Nou,
1: ja.
0: Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Want het is inmiddels 11:50. Wil je dat we nog even naar muziek luisteren?
1: Zullen we dan dat Russisch van Horvat?
0: Ja. Want, waarom wil je dat?
1: Nou, dat is... ik vind toch, zigeunermuziek hoort er wel bij de vinkenslag een beetje. Dus ik dacht, we moeten maar een stukje zigeunermuziek draaien. Van Lajos Horvat. Het Russisch liefdeslied.

0: zigeunermuziek. Want we hadden het over het woonwagencentrum Vinkenslag in Maastricht.
1: Ja.
0: Waar jij, Els Scholten, 3 jaar gewerkt hebt.
1: Ja.
0: In opdracht van een
1: interimbureau. Ja.
0: En waar burgemeester Gert Leers heel blij met je was. En je nog 3 jaar mocht blijven als, als dat aan
1: hem lag. Ja, een mooie brief heeft hij gezegd. Een mooie
0: afscheidsbrief
1: heeft hij, heb ik meegekregen. Ja, ja,
0: die heb je wel bewaard.
1: Ja, die heb ik wel bewaard.
0: En wat stond daar bijvoorbeeld in?
1: Nou, dat hij blij met me was, laat ik dat maar zeggen.
0: Ja. Nou, dat zat erop en toen kwam je weer terug naar Gouda. En toen?
1: Ja, toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen was net het dualisme was toen opkomst. Dat dualisme in de gemeenteraden. En toen werden er overal griffiers gevraagd. Ik denk, nou... Dat
0: waren die er eerst niet?
1: Nee, dualisme is iets nieuws geweest. In mijn tijd was het zo dat je een gemeenteraad had. En wethouders waren ook onderdeel van het college. En wethouders zaten ook commissies voor. Maar toen is er bepaald dat de raad meer te zeggen moest hebben. En dat die meer hun eigen ding moesten doen. En toen is het dualisme ingesteld, landelijk gewoon.
0: En wat vond jij daarvan?
1: Nou, ik vond dat wel prima. En toen heb ik gesolliciteerd in Wageningen en in Houten. En toen kon ik bij allebei komen. En toen heb ik uiteindelijk voor Houten gekozen. Want ik denk, dan kan ik heen en weer reizen. Ja.
0: Met de auto?
1: Met de auto, jawel, jawel. Want je moet soms midden in de nacht moet je naar huis, hè, na vergaderingen. Dus, ja.
0: Hoe was dat?
1: Nou, dat was hartstikke leuk. Want de gemeenteraad die was heel blij dat ze gewoon wat te zeggen kregen. En ik kwam in Houten en daar zat een hele goede burgemeester. Maar die wel de touwtjes in handen had en wist wat goed was voor de gemeenteraad.
0: Vond hij?
1: Vond hij, ja.
0: En de jij vond het ook?
1: Nou, ik was er toen nog niet bij. De gemeenteraad die was heel blij. Die zei, het is onze griffier. En ja, ze hebben mij toen ook aangenomen buiten de burgemeester om. Dat was voor mij later heel lastig hoor. Want ik moest wel met die burgemeester samenwerken.
0: Ja, en waarom deden ze dat niet in overleg?
1: Omdat ze dachten, nou hebben wij het voor het zeggen. En de burgemeester eventjes zijn mond houden. Nou, dat is natuurlijk dom. Dat moet je niet doen. Maar goed, ja.
0: Wist je in dat je in zo'n situatie terecht zou komen?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar goed, dat is wel goed gegaan hoor.
0: Heb jij dat bij kunnen sturen?
1: Een beetje wel. Jawel. Ik heb wel af en toe een moeilijk gehad met die burgemeester. Want die vond dat hij echt het voor het zeggen had. Toen hij bijvoorbeeld herbenoemd moest worden, zei hij, Els, ik heb even een brief geschreven voor de commissaris van de koning. Of de koningin was het toen nog. Voor mijn herbenoeming. Maar dat pikte de gemeenteraad niet. Die zegt, Els, jij gaat op pad en je gaat informeren wat de mensen van de burgemeester vonden. Nou ja, zo.
0: En wat vonden ze van hem?
1: Nou ja. Heel moeilijk.
0: Ah, dus hij is toen weggegaan of niet?
1: Nee, hij is niet weggegaan. Maar hij is wel op het matje geroepen. Maar goed, dat doet er nou niet toe.
0: En dat moest gecorrigeerd worden en daar had jij een rol in.
1: Ja. Maar ik had een hele goede gemeenteraad. Echt goede raadsleden die wat wilden. En die ook kwalitatief goed waren. En die daar echt dat dualisme op gang wilden helpen. Ja, daar heb ik echt hele goede herinneringen aan.
0: En hoe lang heb je dat gedaan?
1: Tot aan mijn pensioen, ja. Ja,
0: en hoeveel jaar was dat dan?
1: Ik was toen 66. Toen kon je met pensioen. En Hugo was toen al een jaar met pensioen. En ja, dan was het weekend. En dan zei hij, goh, wat gaan we voor iets leuks doen? Zei ik, nou, even bijkomen. Ik denk, dat gaat niet goed. Dus toen dacht ik, nou, dan stop ik ook maar met werken. Dus ja.
0: Met pijn in je hart of niet?
1: Een beetje met pijn in mijn hart. Maar ja, het was wel op gang. Ik had het gewoon neergezet en het draaide daar goed. Dus ik kon wel rustig weggaan. Ja.
0: En toen was je met pensioen?
1: Toen was ik met pensioen.
0: En dan? Dat lijkt me dan zo'n gat.
1: Nee hoor. Toen zijn we eerst heerlijk met de caravan op stap gegaan. En nou eens even wat familieleden bezocht. En even dat soort dingen gedaan. Even een inhaalslag.
0: Want daar had je al die tijd geen tijd voor.
1: Nee, lekker lang op vakantie geweest en zo. Dus dat hebben we eerst maar eens gedaan. Ja, en dan komt er altijd van alles op je pad natuurlijk. Ja, maar ik heb gelukkig ook een man die heel actief is in van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Dus dan kun je zelf ook je gang gaan. En dan samen red je het zo.
0: Ja, omdat je alle twee ook je eigen leven hebt.
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Alleen moet je altijd af en toe wel bij elkaar komen.
0: Ja.
1: En dat heb ik mijn leven lang gedaan hoor, ook als wethouder. Dan had ik altijd, plande ik het van tevoren een paar weekends om weg te gaan. Omdat je toch dacht van nou, Ja.
0: Anders leef je langs elkaar heen.
1: Langs elkaar heen, ja, mm. Ja, ja, ja, ja.
0: En nu je 80 bent...
1: Ja.
0: Heb jij nog wensen of plannen?
1: Nou, ik kan niet meer. Ik heb heel veel plannen, maar door dat slechte lopen... Ja, dat is toch een handicap voor me. Dus je kunt naar een heleboel dingen niet meer toe. Nee, voor bijeenkomsten waar je graag naartoe zou willen... dat lukt gewoon niet meer.
0: Dus je moet ook dingen afzeggen?
1: Ik moet heel veel dingen afzeggen. Je gaat dan, kan met de auto en dan kan ik de rollator meenemen... maar er is lang niet altijd parkeerplek, dus... Ik ben ook wel eens teruggegaan naar iets. En ik ga eigenlijk niet meer. En ja, want als je geen parkeerplek hebt... Dan kun je verder er niet komen. Dat is gewoon hartstikke lastig. En ik ga heel veel met de fiets nog. Overdag en zo, dan ga ik lekker met de fiets. Maar
0: dat komt misschien ook straks een eind aan omdat dat lastiger is? Of is dat minder belastend voor je knieën bijvoorbeeld?
1: Nee, het zit in mijn rug. Hè. Stenose is het. Dus Nee, mijn knieën en mijn heupen zijn prima.
0: Ja, ja. Els, ik moet afronden.
1: Ja.
0: Ik ga jou bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio. Het was me een genoegen. En we kunnen volgens mij nog best een uur vullen.
1: Ja hoor, best wel.
0: Ja. Dank je wel voor je mooie levensverhaal. En alles voor alles wat je gedaan hebt voor deze stad. En ook daarbuiten.
1: En jij ook bedankt hè, voor al je inzet voor Gouwestad. Ja.
0: Dank je wel.
1: Ja, ja.
0: En dat geldt wat mij betreft ook voor Arjan Doelman.
1: Arjan, ja.
0: Die hier zeg maar altijd achter het glas zit. En de techniek hartstikke
1: goed regelt. Al 23 jaar geloof ik.
0: Nou, dat zeker, ja. We gaan luisteren naar een laatste nummer van jou. En dat is Zo Vrolijk van Herman van Veenwand.
1: We zijn vrolijk.
0: We gaan zo door. Dank je wel.
2: Maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit. Zo'n pom pom pee pai kroon pom pai di yo do drinking to di yo bam ba dikke dikke boeke dikke boe boe wee doen pom pom pee pai kroon pom pee pom pom. Soms ben ik verdrietig, verdrietig, verdrietig. Soms ben ik verdrietig, dan huil ik dat het giet. Soms ben ik chagrijnig, chagrijnig, chagrijnig. Behoor.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
1: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
0: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
2: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
0: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

the road to Mandalay from Bombay.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
1: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
0: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
2: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
0: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen doe je er 5 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij, maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouden Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 bij Gouda heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouda Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk.

De patiënt die in Nederland is overleden aan het virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het outbreak management team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking. Plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20 richting Gouda voor Rotterdam Overschie 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht een uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk en de IJssel 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
1: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
0: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Je gaat wel helemaal los weer vandaag, Masha.
0: Ja, ik heb een keer genoeg slapen, man.
1: Genoeg slapen?
0: Dat is ook wel een keer lekker. Dat? Ja, ik ben een keer vroeg in de bed gegaan. Nou ja, om 4 uur, maar... Ja, okay. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal of Gouwstad. Je hoort Chris.
1: Ja, dat ben ik. Ik ben Chris. Ja. En tegenover mij zit Masha.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, het is eens in de 2 weken is er feest, want dan kan je naar ons luisteren. Een nieuwe uitzending.
1: Precies. Naar een nieuwe uitzending, hè?
0: Een nieuwe uitzending.
1: Ja, precies.
0: Ja, tenzij het een herhaling is, dan denk je dat het nieuw is, omdat we het nu zeggen is dat het niet.
1: Dat is
0: maakt niet uit.
1: Ja,
0: het is in ieder geval vandaag een nieuwe uitzending.
1: Ja.
0: En we hebben zoals altijd een thema. En we hebben het altijd over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer.
1: Heel veel.
0: En dit keer hebben we het over...
1: Orgaandonatie, Masha.
0: Hey. Het is echt onmisbaar wanneer je het nodig hebt. Helaas zijn de lijsten echt super lang. Terwijl meer dan 1000 mensen in Nederland wachten op een orgaan, overlijden er 150 tijdens het wachten. En op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd, waardoor iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister komt te staan. Automatisch als donor aangegeven wordt, tenzij anders aangegeven. En ja, dat is natuurlijk wel een flinke stap die ze hebben gemaakt. Hoeveel scheelt dat qua wachttijd? Wanneer kan je donor worden? Welke delen worden gebruikt? Wie is geschikt? Moet je ook echt dood zijn om donor te kunnen worden? En hoe wordt het bepaald of het gebruikt kan worden? Ja, dit en meer proberen we uit te zoeken.
1: Ja, het zijn heel veel vragen die gewoon in me opkomen. Echt van, er zijn zoveel dingen gewoon wat we eigenlijk nog helemaal niet weten daarover.
0: Nee, dat is elke keer
1: Ik denk dat niemand eigenlijk... Ja, je staat er wel eens bij stil. Hè? Natuurlijk voor die keuze wat je net zei. Van, als je niks zegt, dan ben je automatisch orgaandonor.
0: Wat houdt het in?
1: Maar ik denk niet dat je daar wekelijks mee bezig bent, zeg maar.
0: Dat zeker niet.
1: Nee.
0: Als je er überhaupt al een keer mee bezig bent. Je krijgt natuurlijk op je 18e een formulier dat je moet gaan zeggen. Ik wil het wel of niet.
1: Ja.
0: Maar ja, wat dat nou inhoudt. Er zitten nog best wel wat voordelen aan van hoe dat zit. Dus we proberen vandaag ook een beetje te...
1: En gaan we ook een beetje uitzoeken van waarom mensen niet... kiezen om niet donor te zijn. Gaan we daar ook aandacht aan besteden?
0: Tuurlijk gaan we daar ook aandacht aan besteden. Ja? Het is natuurlijk een vrije keuze om dat wel of niet te doen. En hoe beter afgewogen, hoe makkelijker het is om die beslissing te maken. Dus misschien kunnen we helpen. Daarom spreken we dus Geertine Zwijnenburg. Zij is van de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS. Heel groot bedrijf wat alles doet. Nou, bedrijfstichting, wat echt alles doet.
1: Ja.
0: En
1: ik ga Annemiek ten Berg interviewen. Ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven om orgaandonatie bij haar overleden echtgenoot toe te passen.
0: Dus zij is degene die toestemming heeft gegeven. Dat is
1: zij
0: moeilijk.
1: Is degene, ik kom strakjes in het interview, anders ga ik alles al invullen.
0: Nee, niet niks verklappen.
1: Precies, dat bedoel ik. Het lijkt me ook wel een hele lastige keuze, Masha.
0: Ja,
1: als je ervoor staat.
0: Dat lijkt me ook heel erg, inderdaad. Ja. En waarom diegene er dan voor kiest om het aan iemand anders over te laten. Dat is ook wel interessant. Wat is daar die afweging in? En om in ieder geval even een soort introotje te maken in dit hele ingewikkelde verhaal.
1: Ja.
0: Beginnen we met een soort verhaaltje over orgaandonatie. Hoe gaat dat? Luister maar eventjes.
2: Orgaandonatie, hoe gaat dat? Alleen wanneer iemand in het ziekenhuis doodgaat, is orgaandonatie mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen overlijden door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. De patiënt ligt in het ziekenhuis en wordt beademd door een machine. De artsen doen er eerst alles aan om iemand beter te maken. Maar soms is een patiënt er zo slecht aan toe dat hij niet meer beter wordt. De patiënt gaat overlijden. Misschien kan de patiënt na zijn overlijden nog organen of weefsels doneren. De arts kijkt in het donorregister. Dat mag al enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. In het donorregister staat de keuze van de patiënt. De arts bespreekt de keuze met de familie en geeft uitleg over hoe het nu verder gaat. De familie krijgt begeleiding van een speciale verpleegkundige die alles weet over donatie. Inmiddels is bij de patiënt de dood vastgesteld. Het is tijd om afscheid te nemen. Dat kan voor en na de donoroperatie. Als iemand donor wil zijn, dan onderzoekt de arts of de organen nog goed zijn. Via een speciaal computerprogramma wordt gekeken bij wie een orgaan het beste past. Deze patiënten worden met spoed opgeroepen. De donoroperatie begint. Een team van artsen voert de operatie uit in het ziekenhuis. De operatie kan 3 tot 6 uur duren, of soms langer, als er ook een weefseldonatie plaatsvindt. De artsen zorgen er altijd voor dat het lichaam er netjes uitziet voor het opbaren. Na de donoroperatie komt het lichaam van de overledene terug bij de familie. De familie kiest zelf het moment van de begrafenis of crematie. Na ongeveer 6 weken hoort de familie, als ze dat wil, of de transplantaties zijn geslaagd. Meer weten? Kijk op onze website transplantatiestichting.nl.

0: Ja, Bright Eyes van Jacob, geen idee. Ron deed het, geloof ik.
1: Nou, maar als jij...
0: Lekker binnenkomen. Nou,
1: ja, hey, precies.
0: Ik ga even inleiden, want we hebben het dus vandaag over orgaantransplantatie en...
1: Donatie?
0: Ja, donatie en weefseldonatie. De Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel naar NTS afgekort, werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Dit is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze werken samen met ziekenhuizen en zijn verantwoordelijk voor veel van de aspecten van doneren. Het is echt een gigantische stichting. Denk aan een praktisch deel, maar ook aan het coördineren en informeren. Wat ze nou precies doen, want het is zo breed, kunnen ze ons vast wel vertellen. Want aan de lijn hebben wij, als het goed is, Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel NTS genoemd. Goedemiddag. Geertine Zwijnenburg, we horen even niks. Misschien zit het bij de training. Ja, ik hoor wat. Ja, gaat helemaal goed.
1: Ja, let er even niet op.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan. Bedankt dat jullie ons hebben uitgenodigd.
1: Ja.
0: Nou, het is ook erg interessant, moet ik zeggen. Dan duik je erin en dan weet je er toch minder over dan dat je in eerste instantie denkt van, oh no, dat zal wel dat en dat zijn. Nou, echt totaal niet dus. om even te beginnen. Wie bent u?
2: Mijn naam is Geertine Zwijnenburg en ik werk bij de communicatieafdeling van de NTS. En bij ons op de afdeling geven we onder andere voorlichting over orgaandonatie.
0: Oké, en... wat doet u dan zelf binnenin de communicatieafdeling van de NTS?
2: Ik houd mij bezig met voorlichting voor medisch professionals. Dat zijn eigenlijk alle mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld die te maken kunnen hebben met orgaandonatie en transplantatie. We zorgen dat zij altijd op de hoogte zijn van de laatste updates of wijzigingen. En dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is zeer nodig, denk ik. En hoe komt u aan die informatie om aan die mensen door te geven?
2: Nou, dat komt bijvoorbeeld bij onze beleidsafdeling vandaan. Daar zitten adviseurs die daarover nadenken van wijzigingen die bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Dat is altijd op basis van onderzoek of data. Wij mogen dan de spil zijn die dat vertaalt naar de mensen die er daadwerkelijk mee aan het werk gaan.
0: Oké, dat is erg interessant. Ik wil ook nog wel even verder gaan later op wat jullie als stichting doen. Maar om even wat algemene informatie over orgaandonatie te hebben. Want het is, we weten eigenlijk minder erover dan we denken, denk ik. wie kan donor worden?
2: Nou, we hebben onderscheid tussen orgaandonoren en weefseldonoren. Organen, dat zijn alle levensreddende organen in feite, zoals het hart, de longen, et cetera. En de weefsels, dat zijn bijvoorbeeld de huid het oog, het hoornvlies van het oog gaat er dan om. Weefseldonor kan bijna iedereen worden die overlijdt. Orgaandonor, dat is een wat kleinere doelgroep. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis overlijden op de intensive care. Bijvoorbeeld na een ernstige hersenbloeding of na een ongeluk. Dus alleen als je daar overlijdt, dan kan in feite het snel genoeg gaan om de organen goed te houden. Want die hebben niet zo lang, die kunnen niet zo lang buiten het lichaam zijn nadat het lichaam is overleden.
0: Ja, want hoe lang kan dat orgaan dan buiten het lichaam blijven? En wat wordt er met het orgaan gedaan zodra het eruit genomen wordt? Is dat dan direct of gaat het nog met een helikopter ergens heen? Of hoe moet dat zien?
2: Het orgaan dat uitgenomen is, het liefst doen we dat zo snel mogelijk. Dus nadat iemand overleden is, dan wordt er zo snel mogelijk de uitnameoperatie gedaan. En dan tegenwoordig, vroeger gingen alle organen gewoon op een bak met ijs. Zoals je het ook voor je ziet in films of series. Tegenwoordig is er een nieuwe methode die gebruikt wordt bij veel organen. Dat noemen we machineperfusie. Dat betekent dat het orgaan buiten het lichaam op een pomp wordt aangesloten en dan gespoeld wordt. Bij het hart gaat het hart dan ook weer kloppen. Dat is best een bijzonder gezicht. Het orgaan kan dan iets langer goed gehouden worden. Het kan zelfs ook verbeterd worden. Dus bijvoorbeeld de lever, die kan dan echt betere kwaliteit krijgen door die machineperfusie die ze toepassen.
0: Die kan je dan een soort spoelen of zo? Moet ik dat dan zo zien?
2: Ja, precies. Zo, het wordt gespoeld met ofwel met het bloed van die persoon zelf, de overleden donor zelf, ofwel met een andere speciale vloeistof. En vervolgens gaat het orgaan dan inderdaad toe naar de ontvanger die inmiddels gematcht is. En dat is dat gebeurt vaak met een auto gewoon. Binnen Nederland zal dat meestal zo zijn. We hebben speciale soort van ambulanceauto's die het vervoer daarvan doen. En als het wat verder weg is, dan zou het kunnen dat het met een vliegtuig of helikopter is. We werken in Nederland ook samen met Eurotransplant. Dat is een organisatie die voor 8 landen het toewijzen van de organen doet. Dus dat betekent dat dat gebeurt gewoon op een zo eerlijk mogelijke manier van wat is technisch gezien de beste match. Maar ook zijn er bijvoorbeeld mensen met een hele hoge urgentie die echt nu zo snel mogelijk een orgaan nodig hebben. Dan komen ze wat hoger op die wachtlijst. En soms kan het zijn dat bijvoorbeeld iemand in Duitsland is. En dan zal het orgaanvak wel met vliegtuigen vervoerd worden. Omdat het toch haast geboden is.
1: Maar ik begrijp zeg maar dat er een Europese overkoepeling is. En die organen die worden dan binnen Europa dan verdeeld, om het heel simpel te zeggen. Of wordt het alleen binnen Nederland?
2: De meeste organen worden binnen Nederland toegewezen. Maar we hebben dus met 8 landen, het zijn niet alle landen die daar meedoen, maar er zijn 8 landen in Europa die hier meedoen.
1: En welke landen?
2: Het lijstje uit mijn hoofd weet ik niet volledig, denk ik. Maar dat zijn in ieder geval bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Kroatië. Dat zijn een aantal landen. En dat is wel er zit een soort van eerlijke verdelingssleutel in. Dat we ook kijken van dat er niet van ons bijvoorbeeld heel veel organen naar een bepaald land toe gaan. Maar het is een soort van uitwisseling in feite. Dus die strepen we tegen elkaar weg, zodat we elkaar kunnen helpen. Want het is met name... is het zonde als een orgaan verloren gaat, als er niet een geschikte ontvanger is.
0: Oké, dus om een iets grotere aanbod te hebben van de mensen die het nodig hebben, om te voorkomen eigenlijk dat het geweest wordt, heb je onderling heel goed contact om zo min mogelijk te wasten, zeg maar, op die manier.
2: Om die mensen met hoge urgentie een grotere kans te laten hebben dat er voor hen op tijd een orgaan is.
0: Ja, oké, dus dat is eigenlijk wel goed om dat dan op die manier dan te doen, lijkt me. Wanneer is dat dan ontstaan, zoiets?
2: Volgens mij is Eurotransplant ongeveer tegelijk ontstaan met onze oprichting. Wij bestonden vorig jaar 25 jaar. In 1997 is de wet op orgaandonatie ingegaan. En toen zijn wij ook opgericht. Ik vermoed dat het transplant ook rond die tijd is opgericht.
0: Oké, u begint een klein beetje te haperen. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of iets. Ik hoop dat het niet slechter wordt. Maar ik begrijp het verhaal. Ze tegelijk opgericht, zo'n beetje Eurotransplant tegelijk met NTS in 1997. Wat voor wordt het meeste gebruikt? Wat is het meeste nodig als donatieorgaan?
2: De wachtlijst die het langst is, dat is de wachtlijst voor de nieren. Die is het hoogst. Bijzondere aan de nier is wel dat de nier ook bij leven gedoneerd kan worden. Dus ieder mens heeft 2 nieren en je kunt met 1 nier leven. Gelukkig gaat het dus zeg maar van zowel overleden donoren als van levende donoren. En die is het hoogste op dit moment de wachtlijst.
0: En waarom is zijn nieren dan zo... Waarom gaan die zo snel stuk?
2: Dat zou je denk ik aan een nierarts moeten vragen. Het is kennelijk een heel gevoelig orgaan.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind het fascinerend.
2: De wachtlijst voor de nier is ruim 900. Dus er staan 900 mensen die het was op 1 januari, stonden 923 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Jeetje, ja, dat in verhouding met hoeveel er op een wachtlijst staan. Want ik had al ergens gevonden dat het rond de 1000 mensen gemiddeld zijn. Kunt u dat bevestigen ook?
2: Op 1 januari 2023 stonden er ongeveer 1250 mensen op de wachtlijst.
0: Ah, op die manier. Dus een heel groot deel is dan inderdaad wel nieren. Dat is echt 900 van 1250.
2: Ja, ja. Tegenover staat dat er ook veel nieren zijn gedoneerd. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn er 516 nieren bij leven gedoneerd. Dus van een levende donor. En 492 nieren gedoneerd van postmortale donors, van

0: geschikte donor te zijn van elkaar. Dus dat is juist een hele goede manier. Soms zijn het ook mensen die het als een altruïstische daad doen. Dus die zeggen, nou, ik wil gewoon wel nier weggeven, ik hoef er niks voor terug. Die doneren die nier anoniem en dan wordt er een geschikte ontvanger gezocht. En in Nederland hebben we ook het crossover programma. Dat is een programma waarbij, stel je voor dat ik aan mijn broer een nier wil doneren, maar mijn nier is niet geschikt voor hem. En een andere familie die heeft dat ook, maar wij kunnen wel misschien uitwisselen met elkaar. Dus mijn nier is misschien geschikt voor een andere ontvanger. Oh. En iemand anders nier weer.
1: Ruil je me vol.
0: Precies. Dat heet het crossover programma.
1: Oh.
0: En daarbij wordt het zo uitgeruild tegen elkaar.
1: Dat is wel fascinerend.
0: Die toch geholpen kunnen worden. Ja,
1: ja, want degene die misschien die nier niet wil missen, maar wel die match kan zijn. En dan misschien een andere nier ook prima dan kan hebben. Dan heb je wel een goede manier gevonden. Manier.
0: Ja. Ja. Ja. Het is vandaag Wereldnierendag. Dus dat is...
1: Wanneer is het Nierendag?
0: Vandaag is
1: het. Oh, echt? Wat een toeval. Nou, misschien ook geen toeval. Maar... Nou, ik zie degene die het heeft uitgezocht. Die kijkt net zo verbaasd als ik hier. Dus het is echt puur toeval dan.
2: Ja.
1: Grappig. Ja, want levende nieren, mensen. Ja, wat zijn de nadelen om zo'n nier dan in te leveren als je levend bent?
0: Je houdt dan zelf één nier over. Je kunt heel goed leven met één nier, maar het risico is natuurlijk wel iets groter dat als je zelf iets krijgt aan die nier, dan heb je er maar één. Dus dat, dat is wel een iets groter risico.
1: Ja, het is een soort van, in principe gaat het goed, maar je hebt wel een soort geen backup plan meer.
0: Ja,
1: op die manier.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk ook niet iets wat je lichtelijk neemt als je zo'n keuze maakt natuurlijk.
0: Nee.
1: En want hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang sta je gemiddeld op een wachtlijst op dit moment?
0: Nou, de duur van de wachtlijst, dat varieert wel per orgaan. Volgens mij is het voor een nier 2 à 3 jaar, als ik het goed zeg. En dat is, de wachtlijst voor een hart is bijvoorbeeld 127 afgelopen 1 januari.
1: 127 wat?
2: Dagen?
0: 127 mensen stonden op de
1: wachtlijst. Oh, ja.
0: Ja, ja. En de precieze duur, dat kan dus ook verschillen. Ik denk dat al gauw 2 jaar is of zo. En dat is wel zwaar voor die mensen. Want je komt in feite pas op de wachtlijst als het echt de laatste optie is. Dus als ze denken, je gaat echt een nieuw orgaan nodig hebben. Want anders dan overleef je het niet. Dan kom je op de wachtlijst. Dus dat is,
1: Maar dat kan dus ook ergens wel geschoven worden, had ik dus begrepen vanuit uw verhaal. Als het ernstig is, dan kan je hoger op de lijst komen te staan. Hoe wordt dat bepaald?
0: Ja, dat doen de artsen. Dus die kunnen dat natuurlijk bepalen van hoe van bepaalde level krijgen of zo van urgentie. Ja.
1: En dat wordt dan wel een heel moeilijk verhaal. Want op het moment dat iemand het harder misschien nodig heeft om zo'n orgaan te krijgen, maar bijvoorbeeld heel veel ouder is, kijken jullie daar dan bijvoorbeeld ook naar de duur van het leven die je dan kan redden bijvoorbeeld? Is dat dan ook een factor? Of?
0: Ik weet om eerlijk te zijn niet of leeftijd invloed heeft op die manier. Dat zou ik je niet kunnen zeggen.
1: Oké. Ja, want dat lijkt me heel lastig om te bepalen wie er dan voorrang kan krijgen.
0: Ja, dan ga je natuurlijk in een heel ethisch dilemma.
1: Ja.
0: Wat is kwaliteit van leven waard? Of inderdaad, het leven dat nog voor je ligt, heeft het goed. Dan kun je ook gaan kijken naar rookt iemand of niet? Heb je meer recht op nieuwe longen als je nooit hebt gerookt?
1: Ja.
0: Of heb je meer recht op een orgaan als je kinderen hebt of belangrijk werk doet? Dus dat zijn natuurlijk, dan ga je heel moeilijke ethische onderwerpen in die...
1: Ja, maar er wordt dus wel geschoven. Dus er is een bepaald punt waar die ethische overwegingen wordt...
0: Om medische...
1: Medisch, ja.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Van, dan medisch zeggen van, oké, zoveel jaar kan je dan gered worden. En ja, interessant hoor. Waarom, daar had ik nog een vraag over de IC. Want vanuit de IC, wat ik dus begrepen heb, iemand moet echt op de IC liggen om voor transplantatie gebruikt te kunnen worden.
0: Donatie, ja.
1: Waarom is het IC en waar het orgaan heen gaat gescheiden?
0: In principe is degene die de donor is,

0: de organen moeten goed zijn. Dus dat is de reden dat die personen op de intensive care moeten overlijden. En vervolgens nadat die persoon is overleden en nadat is gekeken of iemand of de organen geschikt zijn bijvoorbeeld. En nadat er een match is gemaakt, dan gaan de organen richting de ontvanger. En die wordt de ontvanger van het orgaan wordt geopereerd in het ziekenhuis of het transplantatiecentrum waar diegene onder behandeling is. Dus dat zijn eigenlijk twee losstaande stromen.
1: Ja, want ik hoorde juist dat bewust was gedaan om een soort belangenverstrengeling, dat het zo eerlijk mogelijk gebeurt.
0: Ja,
1: is dat de voornaamste reden? Of
0: organen gewoon binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld toegedeeld. Dat een arts zei van, hier hebben we nieren. Nou, ik heb nog wel een patiënt liggen die nieren nodig heeft, bij wijze van spreken. Door Eurotransplant worden die organen toegewezen aan een ontvanger. En dat gebeurt gewoon op feitelijke informatie. Dus dat meestal zal het transplantatiecentrum die de transplantatie doet, dus die de organen weer naar de ontvanger toe opereert, zeg maar. Dat zal meestal een ander ziekenhuis zijn als waar de donor ligt.
1: Ja, en ook gewoon statistisch gezien is de kans groter dat degene die hem gaat krijgen niet in dat exactzelfde ziekenhuis zit, zeg maar.
0: Nee, het zou kunnen natuurlijk, maar het zijn echt die mensen worden wel apart van elkaar gehouden. We vinden in Nederland anonimiteit belangrijk. Als het gaat om orgaandonatie, dat proberen we zo goed mogelijk niet herleidbaar te laten zijn. Zodat je ook niet kunt denken van, die persoon mag ik helemaal niet. Of hoe gaat hij om met het orgaan van mijn overleden dierbare?
1: Ja, zijn gezicht staat me niet aan, dus daar gaat het niet heen.
0: Ja,
1: dat wil je voorkomen, ja.
0: Ja, precies. Dat staat echt los van elkaar. Ja. Ja, en ook om het feitelijk te houden en niet op basis van emoties.
1: Ja, dat lijkt me erg belangrijk. Zeker in zo'n emotioneel ding eigenlijk. Zeker als er familie en alles bij betrokken is. Ja. Dan moet je dat echt zo rationeel mogelijk eigenlijk zien te houden, denk ik. We gaan eventjes luisteren naar een nummer tussendoor. We gaan straks weer verder blijven aan de lijn. Dan wil ik nog wel veel meer horen.
0: Oké.

0: Ja, die reizen naar totaal normaal op Houdenstad.
1: Ja, we hebben het vandaag over orgaandonaties.
0: Ja, en we zitten in het tweede deel van het interview met de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS, met Geertine Zwijnenburg. Aan de lijn nog steeds. Hi, welkom terug.
2: Dankjewel.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over donatie en we weten daar nu alweer iets meer over. Maar er zijn natuurlijk ook echt een hele hoop misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te worden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we donoren hebben. welke misvattingen heb jij gezien? Zijn er echt eigenlijk te veel aanwezig over donatie?
2: Het zijn denk ik niet alleen misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te zijn. Het zijn ook redenen als het een eng idee vinden dat je om donor te zijn. Hè, dat er in ze gesneden wordt nadat ze overleden zijn. Er zijn mensen die graag zelf zouden willen kiezen naar wie hun organen gaan na het overlijden. En dat kan niet. Dus dat is ook een reden dat mensen daarvoor kiezen. Wat misschien wel een misvatting is dat mensen denken dat de donatie gevolgen heeft voor hoe familie afscheid kan nemen. Dat heeft het in zekere zin, heeft het ook wel wat gevolgen, hè? Want er zit wel een heel traject tussen. Maar familie kan zeker nog afscheid nemen. Er zijn ook mensen bij wie religie een rol speelt bijvoorbeeld, die ervan overtuigd zijn dat het vanuit religie niet is toegestaan. Anderen doen het juist weer wel vanuit religie, dus dat kan ook twee kanten op gaan.
0: Ja, dat is ook inderdaad wel een moeilijke afweging denk ik te maken als je op een bepaalde manier in het leven staat en in de dood. Je zei al heel goed van ja, het zijn meer dingen dan alleen misvattingen waarom iemand ervoor kiest om het niet te doen natuurlijk. En er is één ding wat me nog steeds in mijn hoofd blijft zitten, want net benoemde u dat bijvoorbeeld een niertransplantatie van een levende donor, dan kan je dus wel kiezen aan wie je dat geeft. Maar zodra je overlijdt, kan je dus niet kiezen aan wie je het geeft. Waar zit die lijn? Wanneer kan je het wel bepalen, wanneer kan je het niet bepalen? Want nu snap ik het niet helemaal meer hoe dat dan zit.
2: Ja, er is voor gekozen in de wet op orgaandonatie dat neutraal wordt toegedeeld aan iemand, dus via eurotransplant. En dat dan kun je inderdaad niet kiezen. Dus stel je voor dat jij toevallig een neef hebt die een nier nodig hebt en jij, nou ja, precies op zo'n moment overlijd je en ben je orgaandonor. Die kans is natuurlijk heel klein dat alles precies samenvalt, maar dan wordt het gewoon op een neutrale manier verdeeld.
0: Ja, maar u zei wel net van je mag wel kiezen aan wie je het geeft als je levend een nier wilt doneren. Want gaat het dan niet via die eurotransplant?
2: Nee, het donatie bij leven, dat is eigenlijk een eigen traject. Als jij een nier nodig hebt, kun je in je eigen omgeving gaan kijken van is er iemand die geschikt zou zijn en die dat zou willen doen.
0: Ja. Dus zodra het niet via eurotransplant gaat en dat gaat om levende donoren, dan kan je wel kiezen aan wie je doneert, eventueel.
2: Ja, en eigenlijk er zijn alleen de nier die kan bij leven gedoneerd worden. Daar heb je er twee van en kun je er één van missen. Van een hart kun je niet een stukje weggeven.
0: Een beetje lastig, ja.
2: Moeilijk. Maar een lever kan dat wel. Je hebt één lever, maar de lever die zonder orgaan, dat groeit kennelijk weer aan als je er een stuk van afhaalt. Dus je kunt een stuk lever doneren aan iemand. En dan bij beide, zowel de ontvanger als de donor, groeit dat weer aan.
0: Dat groeit aan?
2: Leven. Ja.
0: Oh jeetje, dat is fascinerend.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja, dus dat kun je ook doneren bij leven. Gebeurt niet, nog niet zoveel als bij de nieren. Is de wachtlijst ook iets korter voor.
0: Ja. Oké, want u had het net ook al over religie als reden om geen donor te zijn. Waarom hebben bepaalde religies moeite met doneren? Wat is dan hun afweging om het dan niet te doen? Of juist wel?
2: Wat je eigenlijk bij elke religie ziet terugkomen, dat is zowel bij het christendom als het boeddhisme of bij de islam, is dat er verschillende stromingen zijn. Er zijn vaak stromingen die zeggen het is heel mooi om iets voor een ander te kunnen doen. Dat komt eigenlijk in elke religie wel terug. Het willen helpen van iemand, van een medemens. En daartegenover staat dat er vaak ook stromingen zijn die zeggen het lichaam is heilig. Dat is niet aan mensen om voor te kiezen. Dus je moet, lichaam moet heel blijven en ook in zijn geheel de grond ingaan. Of wat je ook maar wil doen met het lichaam.
0: Oké, ja. En vindt u die afweging begrijpelijk?
2: Ja, dat is natuurlijk aan iemand zelf om een keuze te maken. Er zijn heel veel mensen die voor ja kiezen of juist voor nee kiezen. En ik denk dat elke keuze goed is als je er maar echt een weloverwogen keuze in maakt. Ja. En als dat past bij wie jij bent of hoe jij gelooft, dan denk ik dat dat heel goed is. Het is wel, denk ik, altijd goed om er echt zelf over na te denken. Niet af te gaan op wat je hoort van anderen, bijvoorbeeld die in hetzelfde geloof hebben. Maar dat je dan echt zelf op onderzoek uitgaat van hoe sta ik daar dan in.
0: Ja, dus als zolang je maar een weloverwogen beslissing maakt, zegt u van dan is het prima.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, heel ver. Wat ik me ook afvroeg, stel je leeft heel ongezond of je bent heel oud of je bent niet helemaal gezond. Is het dan voor jullie nog steeds interessant om dat je dan als donor opgeeft? Wordt dat dan ook gewoon gebruikt?
2: Eigenlijk kunnen meer mensen donor zijn dan je denkt. Een hart van iemand die 80 is zal misschien niet meer gebruikt worden. Maar bijvoorbeeld nieren van iemand die 80 zijn kunnen best nog wel eens geschikt zijn. Dus leeftijd speelt in zekere zin een rol. Maar het is niet altijd iets dat uitsluit. Ongezond leven. Ja, iemand die echt ziek is. Bijvoorbeeld mensen met kanker kunnen geen donor zijn.
0: Okay.
2: Dat is een te groot risico om dat mee te geven aan de ontvanger. Maar stel je voor dat jij ontzettend slechte longen hebt en als jij geen nieuwe longen krijgt over 3 maanden overlijdt, dan zijn nieuwe longen die van een roker zijn geweest altijd beter dan overlijden. Dus het zou kunnen dat die nog wel geschikt zijn. Er wordt altijd goed onderzoek gedaan. Of een orgaan echt geschikt is. Dus artsen onderzoeken dat altijd. En ook bloedonderzoek wordt gedaan of er geen overdraagbare ziektes zijn of wat dan ook.
0: Ja, want hoe bepaal je dat? Want dat orgaan wordt op een gegeven moment aan dat apparaat gelegd of wat dan ook. Hoe bepaal je of een orgaan wel of niet geschikt is?
2: Ja, dit is echt iets dat de artsen doen. Dus ik denk dat ook voor elk orgaan weer anders is. Het zal te maken hebben met of het nog mooi intact is. Of waarschijnlijk zal een arts zeggen van de lever moet een goede kleur hebben of dat soort dingen. Maar die medische details, daar ben ik niet helemaal in ingevoerd. Dus dat zou je aan iemand anders moeten vragen.
0: Zal ik hem anders stellen? Welke partijen worden bij een transplantatie allemaal ingeschakeld? Er is al Eurotransplant. Ja. Je hebt ook een donatiecoördinator of zoiets. En je hebt heel veel mensen.
2: En wat doet die?
0: Leg uit, want wat komt er allemaal bij kijken in vredesnaam? Als zoiets komt. Stel, nou, iemand ligt op de IC met in dodelijke toestand, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan?
2: Je hebt al de arts in het ziekenhuis die op de intensive care. Dus dat is de behandelend arts van de donor. Dat is de persoon die wanneer ze zien aankomen dat iemand gaat overlijden, die signaleert van hey, deze persoon zou wel eens donor kunnen zijn. Dan wordt er wordt er gebeld naar het orgaancentrum. Dat zit bij ons. Daar wordt het donorregister gecheckt of iemand wat de registratie is van iemand. Als dat een nee is, dan volgt er uiteraard, dan houdt het daar op. Als het een ja of geen bezwaar is, of als er staat geregistreerd dat iemand anders die keuze mag maken, dan gaat de arts, die intensive care arts, die gaat het gesprek aan met de familie. Als daar geen zwaarwegende bezwaren uit zijn, dan wordt het proces vervolgd. Dan komt de orgaandonatiecoördinator om de hoek kijken. Dat is iemand die heeft als rol om eigenlijk het hele donatieproces te begeleiden en te coördineren. Dus die ligt de familie toe wat er gaat gebeuren. Die kan vragen beantwoorden, maar die heeft ook een coördinerende rol. Dan zijn er vervolgens, hebben we bijvoorbeeld ook nog de vervoerders van de organen, dat soort praktische dingen.
0: Die heb je ook nodig.
2: We hebben een artsenteam dat de uitnameoperaties doet. Dus nadat iemand is overleden en dan wordt hij naar de operatiekamer gebracht. En dan worden de organen met een operatie uitgenomen. En vervolgens heb je weer de artsen in het transplantatiecentrum die het orgaan weer in de ontvanger transplanteren. Dus er komt van alles bij kijken. Ja.
0: Nou, dat is al door een hele hoop handen heen gegaan, zo'n orgaan, voordat dat dan eenmaal geplaatst kan worden.
2: Ja.
0: Want we noemden net van, het wordt dan uitgelegd aan de familie wat er gaat gebeuren en dat soort dingen. En of er niet hele erge bezwaren zijn. Wat wordt er gedaan op het moment dat iemand zegt, ja, ik ben donor, maar de familie die zegt, nou, dat gaan we niet doen?
2: Nou, in principe is de registratie leidend. Ja. Maar het is natuurlijk ook mensenwerk. Mensen hebben net te horen gekregen dat ze een geliefde gaan verliezen. Een partner of een ouder of misschien zelfs een kind. Dus daar wordt natuurlijk wel altijd gekeken naar. Gaat het niet, als deze persoon donor is, gaat het niet de familie schaden bijvoorbeeld? We willen niet mensen traumatiseren doordat ze het gevoel hebben dat het gedwongen wordt. Dus daar wordt wel naar gekeken. Als ze zeggen, we hebben recent ook een overlijden meegemaakt, we kunnen dit er echt niet bovenop hebben. Als voorbeeld, dan kan dat een reden zijn.
0: Maar ik neem aan dat dan eerst wordt besproken waarom die bezwaren dan zijn. En dat daar dan gekeken wordt van, is dat dan iets waar jullie daarin wel of niet dan iets veranderen? Want dat is natuurlijk weer zo'n heel ethisch verhaal als iemand zegt, ja, dit wil ik. En de familie zegt nee. En wanneer laat je dan bepalen of je dat wel of niet doet? Dit is echt...
2: Ja, en dit gebeurt in dat gesprek tussen de arts en de familie. Dus dat is echt een gesprek. Waarin het daarover gaat.
0: Ja. Wat vindt u van de huidige regelgeving over het doneren? Is dat, bent u het daarmee eens?
2: Je bedoelt op de nieuwe donorwet, denk ik?
0: Onder andere, ja. Ik weet niet wat er nog meer allemaal speelt daarin. Maar...
2: Sinds in 2020 is besloten, hè, dat het opt-out systeem dat ingevoerd zou worden in Nederland. Dus voorheen, als je niks registreerde, was je geen donor. En nu sinds een aantal jaar is het systeem omgedraaid. Dus als je niks registreert, sta je met geen bezwaar in het register. Dat betekent in principe toestemming voor orgaandonatie. Ik denk dat iets goeds is waarbij die vraag er niet zo direct hoeft te liggen. Het haalt een last weg bij familie over moeten we voor een ja of een nee gaan. Want het is in principe een ja. Wat wij wel heel belangrijk vinden, is dat mensen alsnog er wel bewust over nadenken. We hebben het er wel over met familie. Of als je denkt, ik wil sowieso wel donor zijn. He, als je een ja in het register zet, is het nog wel net even een tikkie duidelijker wat je wens is daarin.
0: Ja, want als je dus niet ja zegt, dan sta je als ja erin. Maar als je echt ja zegt, dan sta je er anders in. Of...
2: Je kunt dan niet de discussie krijgen van heeft die persoon dat bewust geregistreerd of heeft hij gewoon niks doorgegeven.
1: Je vertelde net ook, zeg maar, in het begin van het interview, dat het zo snel mogelijk uit het lichaam gehaald moet worden, de organen. Als je heel snel moet handelen van, ja, moeten we de familie bellen van, gaan we dat wel doen of gaan we dat niet doen? Hoe gaat dat dan?
2: Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Nou, het is vaak... zal familie al in het ziekenhuis zijn. Want iemand is dermate ziek dat het duidelijk is dat die persoon gaat overlijden. Dus dan is die persoon... De familie is waarschijnlijk al in het ziekenhuis. En dan wordt een gesprek gevoerd van hij gaat overlijden. Die persoon zal bijna altijd aan de beademing liggen. Dus die is nog niet overleden. Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat die persoon niet beter kan worden. En in Nederland hebben we afgesproken met elkaar dat als het uitzichtloos is, dan wordt een behandeling gestopt. Of iemand orgaandonor is of niet, we gaan niet zinloos behandelen. Dus die persoon gaat sowieso overlijden en is nog wel aan de beademing. Dus dan kun je ook
0: het uitstellen.
2: Kun je de beademing ook stoppen op het moment dat het... Dat gesprek is gevoerd, et cetera.
1: Maar er zullen ook wel echt ook... waarschijnlijk ook heftige discussies worden gevoerd... als de familie niet met elkaar eens is.
2: Ja, het is natuurlijk lastig... als je binnen familie andere meningen daarover hebt. Ja, zeker. Ja, en dat is ook weer een reden dat wij zeggen... van praat er nou over met elkaar. Dan weet je het van iemand. ik weet niet of jullie dat gesprek wel eens hebben gevoerd zelf met, nou, misschien wel als collega's of met familie. Ik heb dit pas gedaan sinds ik hier werk. Heb ik bijvoorbeeld zelf pas aan mijn ouders gevraagd van wat hebben jullie eigenlijk geregistreerd? En dat het is eigenlijk wel heel belangrijk, want het haalt wel die discussievraag weg. Inderdaad.
0: Ja, en misschien als je bepaalde redenen hebt om het niet te doen, dan kan je door erover te praten ook elkaar zeggen van ja, maar ja, is dat dan voor jou echt dan de reden? Want het is zo en zo en zo, terwijl je dat denkt dat het zo is.
2: Ja, het helpt ook een mening te vormen, absoluut. Zeker. Ja. En je hoeft niet alles te doneren. Hè. Je kunt ook zeggen van nou, ik vind het hart wil ik niet doneren. Ja. Of je kunt ook in het donorregister aangeven wat je wel of niet wilt doneren.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook, inderdaad, wat u benoemde net ook, van het opbaren van het lichaam kan dan een reden zijn waarom mensen dan niet durven te doneren. En u zegt of je kan al aangeven wat wel, wat niet. En daarnaast, wat ik had begrepen is bij een donatie, is eigenlijk alles, behalve de borst, gezicht, armen, daar wordt eigenlijk niet zoveel mee gedaan, zodat het altijd goed opgebaard kan worden. Het wordt mooi dichtgemaakt, dat soort dingen.
2: Ja, er wordt er altijd voor gezorgd dat het Dat het inderdaad zo mooi mogelijk blijft.
0: Wat voor nazorg leveren jullie als stichting? Want jullie doen natuurlijk het informeren en het coördineren en heel erg veel. Maar wat doen jullie aan nazorg? Hebben jullie daar ook iets voor een nabestaande?
2: De orgaandonatiecoördinator, dat is de persoon die het contact heeft met de familie rondom de donatie. Die heeft een aantal weken na de donatie ook nog een gesprek. En dan kunnen ze ook een terugkoppeling geven over of de organen succesvol zijn gedoneerd. En mensen kunnen altijd met vragen terecht bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is wel heel fijn misschien ook in dat soort zware tijden. Even kijken, want als stichting, we hebben het natuurlijk over heel veel gehad, maar wat doen jullie precies als stichting? Zijn er nog wat vlakken gemist vanuit hier?
2: Wat wij doen? Nou, iets wat zeg maar, wij zijn dus die regisseur van de keten. Dat is een belangrijke taak. Maar voor ons is voorlichting ook heel belangrijk. Dus ervoor zorgen dat er informatie is voor al het publiek, zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Dus op social media of op onze website transplantatiestichting.nl, daar delen wij veel informatie, zodat mensen dat weten. Wij zorgen ook voor scholing voor medisch professionals bijvoorbeeld. Zodat zij altijd op de hoogte zijn van de, nou ja, bijvoorbeeld rondom de nieuwe donorwet. Of hoe voer je zo'n donatiegesprek?
0: Jullie doen zoveel, joh. Eigenlijk doen jullie basically alles behalve wat de chirurgen doen.
2: Ik wil de ziekenhuizen niet tekort doen, want daar gebeuren natuurlijk al dat soort dingen. Ja. Maar wij zijn een soort van, nou ja, een speel in het midden die de partijen aan elkaar verbindt. Ja.
1: Dus zeg maar, als je ook gewoon even een hele, hele andere vraag hoor, maar het is wel een vraag die ik heel graag wil weten, is zeg maar, als je je geregistreerd hebt bijvoorbeeld, hè, dat zit u dan in de computer dan van ja of nee is?
2: Dus je doet je registratie in het donorregister. Ja. En op het moment dat een arts belt naar het orgaancentrum, dan kunnen ze daar kijken wat de registratie is.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Overigens kun je het altijd aanpassen, hè, een registratie. Zoals je na een paar jaar denkt, nou, ik wil toch aanpassen, ik wil bepaalde organen uitsluiten of juist iets toevoegen, dan kan het altijd nog.
0: Ja. Dat is wel goed om te weten natuurlijk, want je kan je altijd bedenken in het leven. Het blijft natuurlijk een soort van je eigen lichaam, dus dat je daar een vrije keuze in kan maken is natuurlijk enorm belangrijk. Maar een goed geïnformeerde keuze, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En mede dankzij jullie is niet alleen de informatievoorziening daar, maar ook de connectie tussen de alle pionnetjes die nodig zijn om zoiets voor elkaar te krijgen. Daar hebben we jullie eigenlijk gewoon voor nodig. Punt. Jullie doen natuurlijk heel veel en niet alles, dat zei je ook al. Maar heel veel en verbindend. Als laatste, is er nog iets wat u nog wil toevoegen, wil zeggen tegen de luisteraar?
2: Nou, wat ik nog wel wil benoemen is dat het alles wat wij doen aan werk of aan innovaties die er gaande zijn, niks ervan kan gebeuren zonder die donoren en hun nabestaanden. Zij hebben ooit een keuze gemaakt om te willen doneren. Of hebben er als familie omheen gestaan. En dat is helemaal geen makkelijke keuze. En dat is een heel groot geschenk voor die ontvangers. Dus daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.
0: Mooi, heel mooi. In ieder geval, ik wil dan heel erg bedanken voor de toelichting. U kunt meer vinden over de Nederlandse Transplantatiestichting op transplantatiestichting.nl. En ga vooral door met wat je aan het doen bent.
2: Ja, bedankt dat jullie aandacht aan hebben besteed. Heel mooi.
0: Ja, bedankt dat u het bent komen toelichten. Want het is erg interessant.
1: Ja, want we benoemden net eigenlijk voor de bij de intro van je staat er niet zo bij stil. Niet echt een onderwerp dat je...
0: Waar je dagelijks mee bezig bent,
1: bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Toch kan het iedereen kan ermee te maken krijgen.
0: Zeker. Ja, en op een dag wil je misschien zelf ook een donor iets. Dus dan is het fijn als er donoren zijn. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de tijd.
2: Ja, graag gedaan.
0: En veel hele fijne middag verder.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dank u. Dag.
2: Dag.
0: Dit was Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting.

0: hangen.
1: Ja, lekker vrolijk altijd weer. Hey, ja. We zitten aan het einde van het uur. We gaan nog een tweede uur doen.
2: Ja, maar, tweede uur gaan we dan verder met
1: Totaal Normaal.
2: En het thema is en blijft de orgaandonatie.
1: Ja, en dan gaan we even het persoonlijke verhaal bekijken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Blijf aan de lijn.
2: Ja.
1: Aan de lijn.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, fucko. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja, het tweede uur.
1: Het tweede uur.
0: Je mag meezingen, hè? We hebben nog steeds zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor
1: totaal normaal.
0: Het is te gek.
1: Is te gek.
0: Je hoort het al.
1: Hoort het al.
0: Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja. Oké, Marcia.
0: Hij wordt steeds mooier, dit ding.
1: Ik denk dat al onze luisteraars eigenlijk allemaal naar een andere zender zijn gegaan ondertussen.
0: En nou ja, zo niet. Respect.
1: Ja, respect. Ja, u heeft het weer overleefd.
0: Nou gaan we niet meer zingen voorlopig.
1: Nee. We gaan nu weer terug naar een heel serieus onderwerp.
0: Ja, we zitten in het tweede uur. We hadden het in het vorige uur er al over. Waar hadden we het over, Chris?
1: Moet ik even... Nee, grapje. Orgaandonatie, Marcia.
0: Ja, en weefseldonatie ook.
1: En weefsel... Ja, dat heeft ze net uitgelegd, hè, die vorige mevrouw.
0: Ja, en wat gaan we in dit uur dan doen?
1: Ja, ik ga Annemieke ten Berg interviewen. Zij stond een moeilijke beslissing om wel of geen orgaandonatie te doen voor haar man. Dat leg ik gewoon zo goed uit, Marcia.
0: Ik snap hem. Ja, het komt helemaal goed. Ja, een hele moeilijke beslissing lijkt me dat. Hoe ze zich daarbij voelt en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan en hoe dat is gelopen, dat gaan we dan horen.
1: Ja.
0: En er gaat nog een gedicht komen, geloof ik.
1: Ja, dat die komt er zeker.
0: Ja, dat is wel weer zo'n tranentrekker.
1: Echt? Heb jij hem uitgekozen, Marcia?
0: Ja. Ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Waar heb je hem gevonden dan? Of heb je hem zelf geschreven?
0: Nee, ik heb hem niet zelf geschreven. Je hebt zo'n hele mooie website daarvoor.
1: Oké.
0: Maar laten we gaan. Tweede uur, totaal normaal op Gouwestad. Donatie. Gaat het over.

0: Leuk, Marcia.
1: Lekker dansen, nou niet.
0: Ja, precies.
1: Ja, je luistert eraan naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja. En we zitten in een... we hebben het over...
0: orgaandonatie.
1: Orgaandonatie. Yes. En we zitten in het tweede uur.
0: Ja. En we gaan Annemiek ten Berge interviewen. Nou, ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven... orgaandonatie bij haar overleden echtgenote toe te passen. Goedemiddag, Annemiek.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, leuk dat u in de uitzending wil komen.
2: Ja, heel graag.
0: Oh, wat fijn. Ja, het is, ja, we hebben het eerste uur hebben we met een stichting gesproken. En nu gaan we eigenlijk iemand die het zelf heeft meegemaakt interviewen.
2: Ja.
0: En Annemieke, vertel om allereerst om even te beginnen. Vertel eens over, iets over jezelf. Wat doe je? Wie ben je?
2: Ik ben moeder van een dochter van 12. En ik woon in Haarlem. En ja, dat is een beetje het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, ja. Zal ik dan maar gewoon gelijk in het diepe...
2: Ja. Tuurlijk.
0: Beginnen, zeg maar.
2: Tuurlijk, ja. Wat wil je weten?
0: Kijk, stel als er iets is, als ik een vraag stel, mag u trailleren?
2: Ja, dat mag zeker.
0: En je vindt het lastig of dat je merkt dat het echt iets met je doet, geef het alsjeblieft aan.
2: Ja, dan zal ik het zeggen.
0: Ja?
2: Ja, okay.
0: Ja, het gaat over je overleden partner, Luc. Hoe heb je Luc leren kennen?
2: Dat is op zich ook al een leuk verhaal. Ik heb hem leren kennen op een singles weekend.
0: Oh, oké. Okay. Wat leuk.
2: Ja. Ja, daar vonden we elkaar en daar gingen we afzonderlijk van elkaar heen. En we kwamen samen terug en zijn bijna nooit meer zonder elkaar geweest. Dus we hadden al, we kenden elkaar 15 jaar. Bijna op de kop af, bijna op de dag af.
0: Oké, dus jullie zijn 15 jaar samen geweest, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus het was liefde op het eerste gezicht. Dus dat bestaat wel.
2: Ja. Het bestaat zeker, ja.
0: Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen, dat soort verhalen. Maar nee. Ja, wat was Luc nou voor een man eigenlijk? Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
2: Hij was groot van postuur. Hij was bijna 2 meter. Hmm. Dus hij maakte in die zin indruk als hij ergens binnenkwam. Maar dat klopte ook helemaal met wat voor een persoon die was. Je kon niet echt om hem heen. En iemand met heel veel gedrevenheid. En en ook heel, heel warm en liefdevol.
0: Ja, dat zijn de eigenschappen, zeg maar, wat jou zo trok in hem.
2: Ja. Zeker.
0: En hoe stond hij in het leven? Bijvoorbeeld wat voor werk, wat voor hobby's?
2: Hij was enorm... hij was een vogelaar. Dat is eigenlijk, als je hem in één woord zou moeten omschrijven... Hij had een grote liefde voor vogels. We trokken er ook heel vaak samen op uit om vogels te kijken. Dus dat was een grote passie van hem, natuur. Hij heeft op een gegeven moment dat ook... omgezet in dat hij ging gidsen. Dus dat hij ook andere mensen het genot van vogels kijken bij kon brengen.
0: Ja.
2: En daar was hij ook altijd heel... Hij kon dat met enorm veel enthousiasme kon hij dat doen. En dus dat was een van de grote hobby's. En misschien als je vraagt van hoe stond hij in het leven... Ja. Dan kom ik al eigenlijk tot... het verleden wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij overleed. Hij had in 1995, toen kende ik hem nog niet, heeft hij een ski-ongeluk gehad.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En hij zei altijd zelf, ik ben door een Fransman van de piste afgekopt. ze waren met 2 hoofden tegen elkaar geknald. Oei. En in die tijd waren er nog geen helms. Dus daar heeft hij een schedelbreuk in ieder geval liep hij daarbij op. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een wonder boven wonder heeft hij daar eigenlijk niets aan overgehouden. Behalve een litteken op zijn hoofd en 1 doorgesneden oorzenuw. Waardoor hij de hoge tonen zeg maar niet hoorde aan 1 kant. Maar verder helemaal niks. Behalve dat ze wel op een scan zagen dat er hersenschade was. Maar kennelijk op een gebied wat niet heel vitaal is. En wat overgenomen kon worden door allerlei andere delen van de hersenen. Dus anders dan dat was er eigenlijk geen schade. Hij heeft wel heel lang moeten revalideren en weer alles opnieuw moeten leren. Maar dat ging eigenlijk voorspoedig. Dus er was in die zin van dat ongeluk helemaal niks meer te merken. Wel hadden ze destijds tegen hem gezegd, ja, het zou nog kunnen dat je op enig moment epilepsie ontwikkelt. Dat kan gebeuren. Maar daar kunnen we geen garanties over geven, maar weet dat het kan. En wanneer dat kan, ja, misschien over een jaar of 12 zou dat ook nog kunnen. Gek genoeg zeiden ze het jaartal 12 erbij. En prompt eigenlijk na 12 jaar, en toen kende ik hem wel al, kreeg hij epilepsie aanvallen.
0: Ja.
2: Dus dat was een beetje gek. En die waren eerst alleen maar 's nachts. En die waren niet zo heftig. En soms verloor hij niet eens het bewustzijn. Want epilepsie komt in allerlei soorten en maten.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was daar was heel goed mee te leven. Hij kreeg op een gegeven moment ook medicijnen. Nou, dat is bij epilepsie is dat het een beetje lastig zoeken wat het juiste medicijn is. Omdat je pas na een hele lange tijd kan vaststellen of ze werken of niet.
0: Ja.
2: Maar daar was allemaal heel goed mee te leven. Dus en aan epilepsie ga je ook normaal gesproken niet dood. Dus er was geen enkele angst. Er was er eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Ja.
2: Tot op enig moment.
0: Ik begreep dat je dochter toen alleen thuis was met haar vader, met Luc, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Ja, normaal gesproken gebeurde het natuurlijk in de avond, maar toen was het overdag.
2: Ja. We hielden er wel altijd rekening mee, door als ik er niet was 's nachts, dat er dan wel altijd iemand anders was. En dat bijvoorbeeld zijn broer hier kwam slapen, zodat niet onze dochter alleen met hem was. En we hadden er toen wel al verteld wat epilepsie dan is, maar ze had het nog nooit meegemaakt.
0: Want,
2: en prompt natuurlijk, toen het gebeurde, was dat 's avonds na het eten. En ze gingen allebei op de bank zitten om met het toetje nog even naar het Sinterklaasjournaal te kijken. Gek genoeg, dat deden we altijd. En toen kreeg hij dus een aanval. En hij heeft wonder boven wonder nog kunnen zeggen dat hij een aanval kreeg.
0: Ja.
2: Dat is wel heel bijzonder. Want dat, ik was er natuurlijk vaak bij als er zo'n aanval plaatsvond. En dat overviel hem ook altijd. Maar nu is hem dat in ieder geval met zijn laatste krachten, denk ik, nog gelukt.
0: Want hoe oud was jouw dochter toen op dat moment?
2: Mijn dochter was toen 6.
0: 6 jaar. Dan weet ze natuurlijk niet zo goed wat er gebeurt, denk ik.
2: Hè? Nee. Zeg maar.
0: Nee, vertel, je wilde iets zeggen.
2: Zij is zich natuurlijk een hoedje geschrokken. En is in eerste instantie, voor zover we dat kunnen reconstrueren aan de hand van wat zij daarover verteld heeft, want er was natuurlijk verder niemand anders, is ze eerst naar boven gerend naar de kamer. En kennelijk heeft ze zich op enig moment toch wel gerealiseerd, maar ik moet iets doen. En toen is ze naar de buren gerend. En die hebben 112 kunnen bellen. En dat is allemaal in korte tijd natuurlijk gegaan.
1: Goed gehandeld ook.
0: Knap. Voor 6 jaar. Ik bedoel, dat
2: heel knap.
0: Heel slim. Nou, slimme meid.
2: Slimme meid. En we begrijpen ook nog steeds niet precies natuurlijk hoe dat gegaan is. We hebben ons bijvoorbeeld iets heel praktisch afgevraagd. Hoe heeft ze in godsnaam bij de bel gekund? Want daar kon ze helemaal niet bij. Maar op de een of andere manier is dat toch gelukt.
0: En
2: dat zijn wel gekke dingen.
0: En waar was je toen dat gebeurde?
2: Ik was die avond. In Utrecht. En we wonen in Haarlem. Ik had een cursus met een avondprogramma. En ik zat net in het restaurant, waar we ons eten geserveerd kregen. En toen belde de buurvrouw. En die nam ik natuurlijk op en die zei, je moet nu komen, want Luc heeft een aanval gehad. Dus ik heb meteen mijn jas aangetrokken en ik ben met de trein, want ik was met de trein, ben ik naar huis gegaan.
0: Ja.
2: In de trein kreeg ik wel updates vanuit de ambulance en vanuit En zelfs van de politie over hoe het ging. Want uiteindelijk heeft de politie mij bij het station Haarlem opgewacht om mij met gillende sirenes naar het ziekenhuis te brengen. Maar Luc inmiddels heen was gebracht.
0: Ja, want na die hartaanval. Hè,
2: kreeg dus een epileptische aanval. Nou, oh. En meestal is dat spiertrekkingen, stuiptrekkingen. En dan dat duurt nooit langer dan 2-3 minuten. En dan daarna komt iemand weer bij. En dan moet je even zeggen, dat is bij een epilepsiepatiënt, moet je even zeggen dat iemand een aanval heeft gehad. Want zelf heeft hij dat helemaal niet door. En dan moet hij daarvan bijkomen, want dat is ook enorm vermoeiend. Vaak kan je nog niet meteen op je benen staan. Maar dat gebeurde niet. Hij bleef in die aanval. Dus ook toen de ambulance kwam, die waren er wel vrij snel, heb ik me laten vertellen. Maar ook toen had hij nog steeds die aanval met spiertrekkingen. En toen hebben ze hem wel uiteindelijk iets gegeven waardoor die spiertrekkingen ophouden. Maar ze zagen wel dat het niet oké was. Dus toen hadden ze besloten, nou, dan nemen we mee ter observatie in ieder geval. En met dat hij op de brancard werd gelegd, merkten ze dat hij een hartstilstand kreeg. En toen gingen er natuurlijk allerlei andere protocollen in werking. Ja. En toen hebben ze hem, terwijl hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, hebben ze hem gereanimeerd. En toen ze in het ziekenhuis waren, hij kwam daar aan met een hart wat het weer deed. Toen hadden ze hem wel weer op gang. Maar dat had wel 20 minuten geduurd.
1: Wow.
2: Dus dat was eigenlijk te lang. Dat achteraf gezien. Maar omdat die epilepsie op zich niet dodelijk is. En we ook al wel... vaker heb ik natuurlijk van die aanvallen meegemaakt. En dan was het daarna, weet je, de volgende ochtend stond hij wel weer op en was hij wel moe, maar was er niks aan de hand. Dus in eerste instantie dacht ik ook, nou, als dat hart het weer doet, ja, dan komt het wel weer goed.
0: Ja.
2: En, ja. Dat was ook op de eerste avond eigenlijk een beetje de prognose van, nou, dat hart, dat doet het weer. Ze hadden ook niks aan dat hart kunnen ontdekken, waardoor ze zouden denken dat hij het, dat hart het weer zou begeven. Daar kreeg hij ook geen enkele medicatie voor. En uiteindelijk

0: niet meer bij bewustzijn geweest.
1: Ja, ja. Echt heftig. Om dat te horen. En dan allemaal dat binnen 24 uur zeg maar zoveel gebeurd is.
0: Ja, ja. Maar dat is ook... Je komt in een soort achtbaan terecht. En, de tijd gaat ook opeens op een andere manier aan je voorbij. Ja. Er gebeurt iets mee. Er gebeurt heel veel in korte tijd. En ja, dat maakt het ook wel heel gek.
1: Ja, en...
0: Maar ja.
1: En je dus dochter... Toen... Ja, vertel. Sorry. Ja? Nee, vertel.
0: Nee,
1: vertel.
0: Ja. Dus eigenlijk die volgende dag leek het allemaal... Dacht ik in ieder geval... Nou, dat komt allemaal wel weer goed. Totdat we dus in het ziekenhuis kwamen. En ze zeiden, nou... De vooruitzichten zijn niet goed. En we moeten eigenlijk met het ergste rekening houden. En toen gingen alle andere protocollen in werking in het ziekenhuis. En... in ieder geval het protocol om vast te stellen of iemand hersendood is of niet. Mm-hmm. En daar moeten ze altijd 24 uur wachttijd voor nemen volgens een protocol. Dus dat komt pas de volgende dag. Zouden ze allemaal testjes met hem doen. En dan, nou ja, op het moment dat de uitslag van die testjes komt, is het wel of niet hersendood. En dan is dat ook het tijdstip van overlijden. En het stomme detail was dat hij die dag... jarig zou zijn, dan zou die 50 worden. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, nou dan doen we het maar niet op die dag, dan doen we het een dag later. Dus uiteindelijk hebben ze dat pas op donderdag gedaan. En dat maakte dat er wel heel veel tijd was. En dat er dus ook het protocol voor de orgaandonatie kwam kijken.
1: Ja, want zullen we eventjes naar een plaatje gaan en dan een tweede deel van het interview daarop ingaan?
0: Dat is prima.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, prima.
1: Blijf aan de lijn.
0: Ja, doe ik.

0: eindes hebben soms ja, van nummers. Hè?
1: We moeten wel op blijven letten, Marcia. Ja, we, ja, nou goed. We gaan verder met het interview met Annemiek ten Berge. Dag Annemiek.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Je bent er nog, gelukkig. Ja.
0: Lastig interview anders, hè?
1: Ja. Ja, we doen altijd een plaatje ertussen. We kunnen mensen ja, eventjes...
2: Radio, toch?
1: Ja, precies, ja. Dat is belangrijk, ook af en toe een beetje muziek. Je vertelde net hoe het allemaal gegaan is, zeg maar, tot hij zeg maar, overleed. Heel heftig verhaal en ook hele heftige uren. Dat het allemaal binnen 24 uur kan gebeuren. Dat, ik denk dat je ook als mens ook in een achtbaan terechtkomt... met van alles en nog wat waar je dan aan moet denken.
2: Ja.
1: Stond Luc geregistreerd als donor?
2: Ja, gelukkig wel. Het was toen nog niet zoals het nu geregeld is. Maar hij had dat wel geregeld. Hij had een codicil waarin hij dus toestemming had gegeven om zijn organen te doneren. En dat was ook waarom, tenminste, ik dat weet ik niet precies, maar dat was de reden, denk ik, dat ze er wel over begonnen in het ziekenhuis. Want volgens mij zat dat toen in ieder geval ook standaard in het protocol, dat ze dat dan eerst in de registers opvragen. Dus dat hadden ze gedaan en zo kwam de vraag naar boven, ja, kunnen we daar een gesprek over hebben? Wat te doen. En omdat hij dat. Ik wist ook dat hij een codicil had. Dus het was voor mij geen verrassing. Maar ik had er natuurlijk geen moment bij stilgestaan. Dus in die zin kwam het wel als een verrassing. Maar als je in het ziekenhuis was het sowieso voor mij elke keer. Ja, ik liet me maar een beetje leiden door verpleegkundigen en doktoren die dan weer met een uitslag ergens van kwamen. Of dan weer, met vooruitzichten. Ik liet me hier eigenlijk een beetje in leiden van, oh ja, we moeten ook nog een gesprek hebben over wat te doen met transplantatie. Dus ik ben dat gesprek wel aangegaan toen. Maar ik weet nog wel dat ik in eerste instantie dacht... ja, jemig, moeten we dat nou ook nog nu allemaal gaan doen? Als het even kan, liever niet. Dus zo ging ik een beetje dat gesprek in wat bedoeld was ter informatie... en om te vragen of ik toestemming gaf.
1: Ja, dus ja, in het begin wilde je eigenlijk helemaal niks van weten over de donatie...
2: Nee, omdat ik een beetje bang was dat het... bang was. Ik dacht gewoon, ja god, het gaat natuurlijk allemaal gedoe opleveren. En dan zijn we misschien kwijt, weet je. Misschien moet hij dan ergens heen en dan kunnen we geen afscheid nemen. En dat waren allemaal praktisch... Ik zag alleen maar praktische bezwaren. En ik dacht, okay. Om het een beetje overzichtelijk te houden, doen we dat maar niet.
1: Ja, ik zit hier ook met Marcia. En
3: hi.
1: Marcia, ja. die wilt ook Hallo. Heel ja. graag...
3: Ja, ik had nog...
2: Ik wil ook heel graag iets vragen.
3: Ik wil heel graag iets vragen. Ik stond echt te springen.
1: Het klinkt zo stom als je dat
3: ook?
1: Zo zegt, weet je. Maar goed.
3: U gaf aan van... er werd eigenlijk aan u nog gevraagd of u ook nog toestemming wilde geven. Ook al was hij wel ingeschreven als donor in het register.
2: Ja, was dat toen de tijd anders? Voorheen ook zo geregeld. Ja, dat weet ik niet zeker meer. En volgens mij kon... was het zo geregeld, maar dat weet ik gewoon niet precies meer. Maar was het destijds wel zo geregeld dat ik nog een veto uit kon spreken? Maar dat weet ik niet precies.
3: Oké, okay, dus toen was het eigenlijk alsnog...
2: Nu is het in ieder geval anders geregeld.
3: Ja, want nu werd u nog eigenlijk voor die moeilijke vraag dan gezet. En nu zou het zijn van het is diegene zijn keuze dat is leidend. Tenzij er echt een heel erg ernstig bezwaar is. Oké, op die manier.
2: Precies. Ja, nu is het zo dat je, als je niks laat registreren, dan is het geen bezwaar. Ja. Maar als je wel iets laat registreren, dan kan iemand in ieder geval... dan weet je in ieder geval dat iemand een bewuste keuze heeft gemaakt. Dus daar zit ook nog wel een verschil, vind ik. Want voor mij maakt het heel erg uit dat ik wist dat Luc het wel wilde. Dat hij zijn toestemming had gegeven.
1: Want... hoe stond zijn familie hierin? Hadden ze ook zo iets van... Ja, als hij ja heeft gezegd.
2: Dat was geen probleem.
1: Dat was geen probleem.
2: Nee, gelukkig hoefden we daar onderling niet nog een strijd over te voeren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het in zo'n geval ook wel lastig wordt. Als de ouders bijvoorbeeld zeggen, nou dat willen we absoluut niet, om wat voor reden dan ook. Want dan moet je die strijd ook nog gaan voeren. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lastig. Maar daar heb ik geen last van gehad.
1: Ja, dan is dat natuurlijk een hele korte tijd, moet er wel een hele belangrijke beslissing worden genomen. En dan is het wel heel fijn natuurlijk dat jullie allemaal, hoe zeg je dat?
2: We zaten op één lijn.
1: Op één lijn inderdaad. We vonden
2: allemaal hetzelfde.
1: Ja. Want
2: wat mij heel erg geholpen heeft is, we kregen toen een informatief gesprek. En van tevoren werd ook met de transplantatiecoördinator. Dat is dan uiteindelijk ook degene die deze, zeg maar, die de transplantatie waar het op dat moment over gaat, helemaal regelt. Dus die regelt ook een team van medici, maar die is ook aanspreekpunt voor de familie. En die ging samen nog met een dokter, die normaal gesproken ook dat soort operaties uitvoert. Die namen er echt de tijd voor om mij helemaal uit te leggen wat er dan gebeurt. En ik kon ook alles vragen. En dat heeft wel echt het verschil voor mij gemaakt. Ik kon gewoon die hele gekke praktische vragen stellen. Waardoor ik me een hele goede voorstelling kon maken van hoe dat praktisch allemaal zou gaan. Ik wilde inderdaad weten, hoe komt hij dan eruit te zien? Ja. Kunnen we hem nog wel zien? Wanneer vindt die operatie plaats? En krijgen we er dan nog iets over te horen? En allemaal van dat soort. En dat soort praktische dingen.
1: Is dat ook
2: en
1: echt?
2: Dat heeft.
1: Ja? Ja? Nee, vertel. Zeg maar. Nee, vertel.
2: Nou ja, dat is wat me uiteindelijk over de streep wel heeft getrokken. Omdat ik toen een heel helder beeld had van hoe het precies zou gaan. En achteraf zeg ik, dat klopte ook helemaal. Er is geen enkele negatieve verrassing geweest in hoe die procedure daarna ging. Dus dat wordt heel zorgvuldig uitgelegd.
1: Ja, dat is precies eigenlijk die vraag ik wilde stellen van wanneer is de kantelpunt geweest? Maar je beantwoordde die vraag al. Je hebt een artikel geschreven, zag ik
2: op de website. Ja, dat heb ik niet zelf geschreven.
1: Oh, oké. In ieder geval,
2: het
1: ging over jou en over Luc.
2: Ja, klopt.
1: Ik las ook van dat donatie voor jou een grote troost is geweest. Waarom was dat?
2: Dat was een soort onverwacht, ik noem het een cadeautje.
1: Ja.
2: Dat had ik zelf niet voorzien. En ik denk ook niet dat iemand het mij van tevoren had gezegd. Maar ik wist wel dat je achteraf te horen krijgt wat er aan organen uitgenomen is. En dat je dan pas na verloop van tijd, na 2 maanden te horen krijgt, hoe die donaties vergaan zijn. Omdat er natuurlijk eerst tijd overheen moet om te kijken of die organen bij de ontvanger wel aanslaan. Of die operaties slagen. Dat kunnen ze niet meteen zeggen. En ik weet nog wel dat ik na de uitnameoperatie te horen kreeg wat ze dan bij hem weg hadden genomen. Wat geschikt was voor transplantatie. En dat waren 6 organen, of althans 4 organen en ook nog weefsel, oogweefsel, hoornvlies. En dat vond ik al magisch. Ik dacht, oh jee, dat is veel. Ik dacht eigenlijk alleen misschien een hart of een nier of een lever. Maar ik dacht 6. En zijn hart en zijn lever en allebei de nieren. Ik dacht, dat is toch wel een grote opbrengst. Dat verraste mij, omdat ik me gewoon niet gerealiseerd had dat dat betekent dat je daarmee dus 4, en in dit geval 6, met ook nog dat oogweefsel erbij, 6 mensen kan helpen. Dat vond ik al hartstikke veel, dus dat vond ik al een cadeau. En toen ik 2 maanden later ook nog hoorde dat al die transplantaties in ieder geval tot op dat moment gelukt waren, toen dacht ik, hoe mooi is dat?
1: Ja.
2: Dat je gewoon eigenlijk 6 mensen een nieuw of in ieder geval een beter leven hebt gegeven. En dat vond ik zo'n mooi cadeau dat ik, ja, ik weet niet, krijg je wel een beetje het idee van, nou, dan is het toch niet helemaal voor niks geweest.
1: Ja, maar het geeft jou ook, hoe moet ik dat zeggen? Een goed gevoel dat hij andere mensen heeft gered. Gered eigenlijk letterlijk.
2: Ja, je krijgt na afloop heb je geen. Want het gaat allemaal anoniem. Dus ik weet niet wie de ontvangers zijn. Maar je krijgt wel te horen het geslacht, zeg maar, van degene die het ontvangen heeft. En de leeftijdscategorie met stapjes van 5. En de hart en de lever, dat is wel naar wat oudere mannen gegaan. Maar ik was ook heel erg geraakt door het hoornvlies. Is bij 2 vrouwen getransplanteerd. Dus beide ogen, zeg maar, zijn gebruikt. Eén vrouw van 25 tot 30 jaar, dat is natuurlijk hartstikke jong, maar ook een vrouw van 15 tot 20 jaar. En toen dacht ik, wauw, die had waarschijnlijk geen zicht of slecht zicht en heeft nu gewoon weer een vol leven voor zich waarin ze gewoon weer een goed oog heeft.
1: Ja.
2: Mooi is dat.
1: Want het is echt heel prachtig ook. Hè? Dat doet natuurlijk ook echt wat met je. En, en als je een beetje van een afstandje daarnaar kijkt. Hoe vond je het traject gaan bijvoorbeeld? Hoe gingen de artsen met jou om?
2: Heel zorgvuldig. Heel zorgvuldig. Alle vragen die je had werden eerlijk beantwoord. En wat ik net zei, ik heb echt geen verrassingen achteraf gehad waarvan ik dacht, nou, dat hadden ze wel eens mogen zeggen of dat hebben ze me niet goed uitgelegd. Dus dat gaat heel zorgvuldig. En wat ik ook heel mooi vond, was dat er die uitnameoperatie die vond in de nacht plaats. Want dan is de operatiekamer met de grootste waarschijnlijkheid niet bezet. En dus dat is ook weer iets heel praktisch. Maar toen was er met mij afgesproken, nou, na afloop van die operatie bellen we je en dan kan je komen. Want ze zouden Luc gewoon weer terugbrengen naar zijn kamer. Om weer verder afscheid te nemen.
1: Ja.
2: En toen kwam ik in het ziekenhuis midden in de nacht, dat was 1:05 of zo. En toen was er een verpleegkundige die mij opstond te wachten voordat ik naar binnen ging. En die was de hele operatie erbij geweest. En die kon me dus helemaal precies vertellen, voor zover ik dat wou weten of daar vragen over had, hoe die operatie was gegaan.
1: Ja.
2: En dat vond ik ook wel heel erg prettig.
3: Netjes hoor.
1: De artsen zijn echt ontzettend goed met jou omgegaan. Ook met Luc. Je voelde ook heel veel steun ook van de artsen, begrijp ik ook uit je verhaal.
2: Ja.
1: Het geeft jou een goed gevoel. En je kan je dat stukje, zeg maar, ook een beetje afsluiten nu ook? Of op een positieve manier, laat het zo zeggen?
2: Ja, nou ja, kijk, afsluiten in de zin van, kijk, weg gaat het nooit.
1: Nee.
2: Maar het is wel helemaal rond. Ja, ze hebben dat heel goed gedaan op die operatie. En hoe dat rond die donatie is gegaan, dat is helemaal. Daar heb ik echt helemaal niets op aan te merken. Nee. Geen enkele klacht over. Ik kan alleen maar zeggen dat dat heel zorgvuldig gaat. En dat dat dus ook wel inderdaad bijdraagt aan het goede gevoel wat ik erbij heb.
1: Ja, want
2: maar dat afsluiten, het is natuurlijk nooit helemaal
1: nee, dat is, nee, het precies. Is ook, dat snap ik.
2: Afgelopen najaar was het 5 jaar geleden. Ja, natuurlijk staan we er ieder jaar bij stil. Zo niet iedere dag, maar dan natuurlijk extra. En 5 jaar is natuurlijk toch zo'n gek jubileumjaar, waardoor je er extra over gaat nadenken. Op de een of andere manier werkt dat zo. En toen kreeg ik van een transplantatiecoördinator een brief van een ontvanger.
1: Ja.
2: En precies op de dag dat het, zeg maar, 5 jaar geleden was. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer een mooi cadeau? Dat ik dat dan precies op die dag krijg.
3: Wauw.
2: Dat was een brief, niet eens zo heel lang, maar wel vol met dankbaarheid. En toen bedacht ik mij later pas, ik dacht, natuurlijk kreeg ik dat op die dag. Want die man, dat was de ontvanger van zijn hart, die man viert ook een jubileum.
1: Ja.
2: En toen dacht ik ook, dat hart, dat doet het dus nog gewoon na 5 jaar. Dat vond ik ook zo opmerkelijk.
1: Ja.
2: Dat vond ik ook heel mooi om daarover na te denken.
3: Ja,
2: dat, daar had ik nooit eerder over nagedacht. Ja, dat hart, dat doet het dus nog gewoon. Daar was niks mis mee.
1: Ja, want hoe denk je nu terug aan Luc?
2: Nou, met dat klinkt zo raar met een goed gevoel, maar ja, we hebben gewoon hele mooie jaren gehad. En hij heeft na zijn ongeluk ontzettend veel mazzel gehad en nog alles uit het leven gehaald wat erin zat.
1: Mm-hmm.
2: Hij heeft gezorgd voor een mooie dochter.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En wat voor plek heeft Luc voor je dochter op dit moment? Ja, hoe moet ik het zeggen? In het leven van je dochter?
2: Nou ja, hij is nog steeds... het is geen taboe om over hem te praten. We hebben het over hem als het zo uitkomt.
1: Mm-hmm.
2: Hij had bijvoorbeeld een wiskundeknobbel en ik totaal niet. En ze zit nu net op de middelbare school en wiskunde gaat dus hartstikke goed. Waardoor we natuurlijk ook elke dag zeggen, ja, dat heb je niet van mij.
1: Wat leuk. En jouw leven, hoe ziet jullie leven er nu uit?
2: Dat gaat goed. We hebben het samen heel goed. Op de een of andere manier is het gelukt om... om gewoon door te leven. Ik zei destijds al, en dat vind ik nog steeds, elke dag gaat de zon weer op. En gelukkig maar dat ik daar niet ook nog voor hoef te zorgen. Maar doordat dat gebeurt, kan ik weer verder. Kan ik verder leven.
1: Ja, en we komen nu eigenlijk een beetje aan het einde van het interview.
2: Ja.
1: Zou je ook anderen adviseren om orgaandonor te worden?
2: Ja.
1: En
2: kijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken. En ik kan niet voor anderen zeggen wat er allemaal meespeelt. Maar ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken en zeggen dat het mij heel veel troost heeft gebracht. En dat er niks is waardoor ik achteraf denk dat had ik niet moeten doen.
3: Heel mooi.
1: Ik denk dat het op deze manier... mooi hebben afgesloten het interview.
2: Ja.
1: Is er nog iets wat je nog wel iets wil zeggen? Van ik wil dat nog zeggen op de radio?
2: Nou, het belangrijkste is denk ik, dat is ook zo goed dat jullie dit onderwerp bespreken. Het belangrijkste is dat mensen het erover hebben met elkaar. En dat mensen ook nu het kan, daadwerkelijk een bewuste keuze maken. Nee is ook een keus, maar het heeft mij heel erg geholpen om te weten wat Luc zelf wilde. En ik denk dat dat dan sterker is dan als je geen bezwaar als uitgangspunt neemt, omdat iemand nou eenmaal niet heeft gezegd dat hij het niet wil. Dus ik dat is wat ik mee wil geven.
3: Maak je niet
2: heb
3: van
2: het erover.
3: Keus,
2: ja, heb het erover en ja. Maak een keus. En nee is ook een keus. Maar er is niks op tegen om ja te zeggen.
1: Ja, Annemieke, heel erg bedankt voor je openheid. Dat je er zo... ik vond dat je het heel goed verteld hebt. Ook, dat je heel goed hebt uitgedrukt. En dat het echt over is gekomen naar onze luisteraars.
2: Nou, dat hoop ik. En al is er maar één iemand die nu denkt... oh ja, daar moet ik nog iets mee. Dan is dat al winst.
1: Ja, goed. Goed, Annemiek. Dan ik wens je nog een hele fijne dag.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: En
3: dank je. Fijne dag.
1: Ja.
2: Dankjewel. Hetzelfde.
1: Dag.
3: Dag.
1: Dag.
3: Dit was Annemiek van den Bergen.

0: Ja. Ook weer een ander. Hij begon echt. Ik dacht, er is iets mis.
1: Haperig. We begonnen het nummer, ja. Hè? Ja. Nee, dat hoort.
0: Dat hoorde. Ja,
1: en je luistert naar Totaal Normaal. Ja. We zitten in het tweede uur. Het gaat over donoren. We hebben net onze interviews gehad.
0: Yes.
1: Maar meestal sluiten we af met een gedicht. En ik heb dan nu dit keer zelf een gedicht gezocht weer.
0: Okay. Ga jij hem ook voorlezen?
1: Ik ga hem ook voorlezen. Ja. Het is van Loes Schaap. Het is in 2010 geschreven. Het is een heel kort gedicht. Een beetje droevig. Maar ik vond het wel heel toepasselijk. Want dit is echt een ervaringsgedicht. Dus bij deze.
0: Ja, ga je gang, Marcia.
1: Voor een nieuw leven. Een jong leven in al zijn ruwheid aan ons ontrukt. Eeuwige slaap. Ruw van een broos lichaam bezit genomen. Jouw wens. Geen machine zal mijn adem blazen. Als plant leven niet toestaan. Wanneer ooit die tijd komt, laat me dan gaan. Je organen zullen leven. Jouw hart zal verder slaan. De wil een nieuwe toekomst aan een ander mens te schenken, dat met leven door kan gaan.

0: Ja, op de laatste noot.
1: Yes.
0: Gaan wij weer praten. Ja.
1: Nou, het zit erop, Masha. 2 uur lang over orgaandonatie.
0: Ja, donatie aan zich natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En wat het ook met mensen allemaal doet en zo. Ja, ik bedoel, bijvoorbeeld met Annemiek. Dat is heftig. En ja, dat het toch uit iets zo heftigs toch een positieve draai hebben kunnen vinden van... Ja,
0: want Annemiek had natuurlijk haar man die als donor ingeschreven stond.
1: Ja,
0: en zij gaf natuurlijk ook aan dat ze zich dat het soort rust gaf. En dat ze beschreef het letterlijk als nog een soort nut hebben dat zijn dood niet voor niks is.
1: Ja, dat de 6 mensen gewoon een mooi leven kunnen leiden dankzij de beslissing die Annemiek gemaakt heeft met...
0: Ja, want anders is het natuurlijk ook aan iedereen wel de keus. Dat is ook wel echt benadrukt in deze uitzending, vind ik dan zelf. Van de eerste persoon die wij spraken, Gertine Zwijnenburg, die was natuurlijk van de NTS, Nederlandse Transplantatiestichting. Die gaf ook aan van, er is geen verkeerd antwoord om het wel of niet te doen. Ja. Alleen zorg dat je snapt waarom je het doet. Denk er goed over na.
1: Ja, het is gewoon niet goed of niet fout. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze. Van iemand die er gewoon goed over heeft nagedacht. En ja, mocht je dan misschien nog niet over na hebben gedacht, misschien moet je dat gewoon een keertje gaan bespreken of zo. Gewoon aan de keukentafel.
0: Ja, praat erover. Dat is ook wat zij natuurlijk meegaf. Ja. Gewoon communiceren en vragen durven stellen en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik heb zelf best wel veel geleerd in deze uitzending.
1: Ja.
0: Ik, voor mijzelf dacht ik van, ja, er zijn zoveel donoren. Waarom is er dan een wachtlijst? Er gaan zoveel mensen dood de hele tijd. Maar je moet dus sterven in de IC voordat je als donor dan geschikt kan zijn. Dus dat is wel, vond ik wel fascinerend. Ik weet niet of jij iets opgevallen is aan de uitzending. Iets wat je niet wist.
1: Ja, dat de artsen wel heel goed luisteren naar bijvoorbeeld met Annemiek. Dat ze haar goed informeren en goed naar haar luisteren van dat en dat. Ja, dat ze helpen bij de overweging van wel of niet. Ik denk niet dat een arts, zeg maar... Ik denk dat een arts zich zo opstelt van dat de keuze altijd aan bijvoorbeeld de familie is. En niet een, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, niet aan de familie of wel. Ja, de keuze is natuurlijk de persoon zelf die dat heeft aangegeven, mits anders aangegeven. Dat was natuurlijk ook wel interessant dat ze er nog op te kunnen teruggeven, op terug kunnen komen als iemand zegt: ik wil donor zijn, maar de familie is het niet mee eens. Maar het is wel in principe de keuze van de donor. Maar bij bepaalde omstandigheden, wat ze ook al benoemde, bijvoorbeeld ernstige psychische gevolgen, traumatische gevolgen, als het wel gebeurt, wordt het er overwogen. Er komen heel veel ethische dilemma's bij kijken. Maar het wordt, ik heb ook nog nooit gehoord dat het goed geregeld was. Wat we natuurlijk net hoorden van Annemieke. Mm-hmm. Dat ze zei, ik heb gewoon niks klagen over het hele proces wat er is gebeurd. Ja, eigenlijk dacht ze eerst, moet het nou? Het wordt zo'n gedoe. Maar achteraf is ze er hartstikke blij mee geweest.
1: Het is toch heel belangrijk dat het goed kan afsluiten, zeg maar. Dat het allemaal goed is gegaan. Dat is een goed gevoel.
0: Ja, daar moet je overgaan. Natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. Nou ja, gelukkig is dat goed geregeld in Nederland. We zijn weer wat wijzer. Voor de mensen die luisteren, je kan mailen naar radiototaalnormaal@gouwestad.nl als je vragen of suggesties hebt. Je kan, we worden herhaald op de woensdag om 8:00. Volgende week kunnen jullie ons herhaling luissten om dezelfde tijd, tussen 3 en 5 op de donderdag. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Met dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, de gasten
1: zeker.
0: En techniek
1: bedankt.
0: En de redactie. Iedereen heel erg bedankt.
1: En tot over 2 weken. En waar het over gaat, ga je nog niet vertellen.
0: Weten we niet eigenlijk.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
9: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
10: Ja, een hele goede woensdagavond. Leuk dat je er weer bij bent. We gaan vandaag weer een heerlijk programmaatje maken. Ik heb hele leuke muziek voor je meegenomen. Een beetje oude classics, maar dan ook in een nieuw jasje. Snap je wat ik bedoel? Nou, in ieder geval, het gaat weer een heerlijke, leuke avond worden. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik heb weer een week kunnen wachten en op een hele leuke muziek kunnen uitzoeken. Ik heb speciaal voor vanavond ook nog wat andere dingetjes voorbereid. Ik ga namelijk zelf live in dit programma meedraaien. Dus ik heb een mengtafeltje in de studio staan en dan gaan we een lekker setje in elkaar zetten. Eerst gaan we luisteren naar Duke met Won't Look Back.

van. Hugo hier op Radio Gouwestad. Ho, wat een lekkere muziek zeg. Hij heeft natuurlijk al flinke hits gescoord de afgelopen zomer. Namelijk met Spirit of met Jamaican, sorry. Ik wil de volgende track al zeggen die nu al aan het spelen is. Namelijk Spirit of Thing. Ik kwam hem tegen in mijn playlist van de week. En ik dacht van zo, die heb ik al lang niet meer gedraaid. Maar die past wel bij die heerlijke zomer, toch? Je snapt wat ik bedoel. Je hoort dat lekkere pianootje al. Nou, dan kan er eigenlijk al niks meer fout gaan, toch, in een plaat. Ga hem hier horen. Spirit of Thing op Gouwestad.

Mr. Belden Weensel hier met It Sounds Bright, It's Not Right, But It's Okay. 2 jaar geleden live gezien op Amsterdam Dance Event. Mocht je daar nou nog kaart voor willen kopen, dan kan het natuurlijk het einde van oktober wordt dat gegeven in Amsterdam. Nou, daar zullen ze ongetwijfeld zeker weer bij zijn. Ik had de tekstje niet zo goed voorbereid, had je het door? Wat ik wel goed voor heb bereid is de volgende plaat. En nou ja, ook weer zo'n lekker zomers plaatje, vind je niet? De zomer is bijna tot zijn einde, maar we gaan nog even genieten van deze heerlijke plaat. Die met de zomerse gevoelens komt, Lady.

Call me. Hallo? Hey, hallo? Oh, dat is gek. Mijn koptelefoon staat echt heel zacht. Dat is even wennen. Ik dacht even, waar ben ik nou? Jeetje, wat gaat het goed zeg vanavond. Ja, ik heb het idee dat... ik weet het niet. Ik zit er niet extreem lekker in. Maar dat maakt niet heel veel uit, want we gaan gewoon iets anders doen. Ik ga namelijk wat nieuws proberen. Je kent het vast wel. Je scrolt even op TikTok of op Instagram en je komt in één keer een beginnende discjockey tegen. Namelijk een nieuwe DJ. Met zo'n heel klein paneeltje zo van... nou ja, tegenwoordig is het Alpha Fate. Voorheen was het Pioneer. Zo'n FLX 4, weet je wel. Zo'n heel klein dingetje. Twee van die kanaaltjes. Moet je aansluiten op je computer. Nou ja, misschien heb je het ooit wel eens een keer gezien. En dat iemand echt een vette remix daarop bouwt. Nou ja... Met twee kanalen kan je niet extreem veel. Maar ja, ik heb ook mijn investeringen gedaan. Dus ik heb zo'n dingetje aangeschaft. En ik dacht, nou, eens even kijken wat zo'n ding nou precies kan. Nu zitten we natuurlijk hier bij Gouwenstad maar een beetje te pionieren. En weet je dat ik ervan hou om eens een keer andere dingen uit te gaan vogelen dan dat ik normaal doe. Dus gewoon eens eventjes iemand opbellen. Gewoon eens eventjes dit doen. Gewoon eens even een jingletje ertussendoor. Af en toe eens over een plaat heen praten. Wat ik vorige week heb gedaan met... Nee, niet vorige week. Zeker niet. Alweer bijna 4 weken geleden met Rob Soren. Mocht je dat nou allemaal terug willen luisteren, kan je dat altijd terugluisteren via de website rtvgouwenstad.nl. En dan kan je al eventjes luisteren naar het programma Nightflow. Ik herhaal rtvgouwenstad.nl. Programma naam is Nightflow. Nou goed, mocht je dat leuk vinden, dan kan je alle gekkigheid van elke week terugluisteren. Dus vandaag dacht ik ook van nou, ik ga eens even wat nieuws proberen. Zit je thuis achter de radio? Of misschien luister je dit sowieso altijd elke week terug. Zit je thuis een beetje klaar of niet? Want ik heb namelijk wat nieuws geprobeerd. Ik heb dat paneeltje meegenomen naar de studio. Dus dit, wat je nu hoort, wat ik live instart, dat komt uit dat paneeltje. Van, €250. Nou goed, zullen we maar eens wat gaan proberen dan? Ik heb wat heerlijke mixjes van SoundCloud meegenomen, want ik denk, ja, ik moet wel even een klein beetje doen alsof het vet klinkt, toch? Nou, ik ga eens kijken of ik een klein beetje op dat paneel kan draaien. Even kijken, doet het effect filter het? Ja, volgens mij doet hij het. Let's go!

Oh, wat lekker zeg. Live hier gemixt op Radio Gouwestad. Ja, je gelooft het misschien niet. Oh, wat klinkt dat goed zeg. Paneeltje van €250 aan mijn laptop gehangen hier. En ingeprikt op de mengtafel. Nou ja, oordeel zelf maar. Hoe vond je dat het klonk? Ik vond het op zich wel aardig, toch? Ik ga niet zeggen dat ik dit elke week ga doen. Maar ik vond het eigenlijk verdacht leuk. Dus wellicht gaan we volgende keer wel iets meer plaatjes in deze mix gooien. Vind je ook niet? We gaan door met echte lekkere 90's. Ik heb namelijk elk half uur van het programma doe ik altijd even een 90's klassieker. En vandaag heerlijke klassieker Robin S. met Show Me Love.

Lekker zeg. Hier gewoon weer live vanuit Gouda. Je hoorde inderdaad You and Me hier op Goudenstad. Klaar om een beetje gas te geven. Ik heb een lekker nummertje gevonden. Het duurt maar 1 minuut 50. Dus ik ga niet al veel te praten meer. Dit is Set Fire to the Rain. Zo, het gaat

My Love van Route 64. Lekker man, hier op Gouwstad. Zo, ik moet natuurlijk wel doorpraten. Volgende nummer, Giving Me van Jizzy. Eerste instantie niet echt het idee dat dat een house nummer is. Maar zometeen jongen, echt, oh, wat lekker. Niet normaal, geniet ervan.

De Sammy Porter remix van Bodywork hier op Radio Gouwestad. We zijn er weer aan het einde van het programma aangekomen bijna. Ik heb nog een aantal platen voor je klaarstaan, maar ik ga afscheid van je nemen. Graag tot volgende week!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
1: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
0: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond doe ik een keertje niet de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. Ik heb 1 cd bij me en een mooi live concert, althans een gedeelte eruit. Maar ze hebben één ding gemeen, die cd getiteld Finistère. En ja, dat concert dat heeft geen naam gekregen, maar het is in ieder geval allemaal gevuld met muziek uit Bretagne. En die muziek uit Bretagne van die cd die wordt gemaakt door gitarist Dan Elbras. Die in het begin van zijn periode dat hij muzikant werd, samen met Alan Stivell opgetreden heeft een heel aantal keren. In 1977 nam hij zijn eerste album op en heeft nog een aantal solo-albums gemaakt. Maar in 1992 werd hij gevraagd om het Keltische gedeelte van een muziekfestival te gaan verzorgen. In 1993 was dat en daar heeft hij 70 Keltische muzikanten voor uitgenodigd. Dat is een aantal keren zo succesvol geweest dat van de opnames die van dat festival gemaakt zijn, een viertal albums uitgebracht zijn. Er is ook een studioalbum gemaakt met al die muzikanten en uiteindelijk in 1997 verscheen het album Finistère. Ik heb het over Dan Elbras met zijn begeleidingsgroep L'Héritage de Celts, oftewel de erfenis van de Kelten. En van dat album hebben we net gedraaid het nummer Holyhead, track 2 van de cd. Waar het nummer over gaat staat niet in het boekje, het boekje staat maar heel erg weinig. Maar we gaan gewoon lekker door met het draaien van de muziek van deze cd, want die is te mooi om gewoon maar eventjes voorbij te laten gaan. En het volgende nummer, ja, dat is weer in het Keltisch natuurlijk. Miele Mulin. Laten we het daar maar op houden.

Mille Merlin. En dat is een nummer van Dana Bras et l'Héritage des Celtes van het album Finistères. En dit werd gezongen door Karen Matteson, de zangeres van Capercady, een Ierse roep. Nee, Schotse roep moet ik zeggen. Karen Matteson is een van de 30 mensen die hier meegedaan hebben. Heeft aan het maken van dit album, ik zal er nog een paar opnoemen die je misschien kent, Sharon Shannon op de accordeon, Carlos Nunez op de gaita en de fluit. Dana Bras uiteraard op elektrische en akoestische gitaar. Donald Lunny op de bouzouki, de bouwen en akoestische gitaar. Nora Casey op viool. Gilles Le Bijou op gitaar. En die naam moeten we even onthouden voor het liveconcert van zometeen. Martin O'Connor uit Ierland op de diatonische accordeon. En Liam O'Flynn op de inland pipes en de low whistle. Dat is maar een aantal van de 30 muzikanten die dus meegedaan hebben om dit album op te nemen. We gaan gewoon lekker door met de muziek van het album, want mijn geklets is natuurlijk niet zo interessant als de muziek die ze gaat horen allemaal. En het volgende nummer is getiteld Evite Arbraz.

Evita Bars van Dan Abras en L'Héritage de Kelt. En ik zeg het een paar keer, want ik hoop daarmee toch aan te tonen dat ik een beetje Franstalig ben ook. Het is niet heel erg veel, vier woordjes alstublieft en dank u wel. Merci et voici. Maar daar houdt het ook een beetje mee op. Het volgende nummer wat ik laat horen van dat album Finistère van Dan Abras. En het vorige nummer was natuurlijk even iets afwijkend ten opzichte van de eerste twee. Ik weet niet of deze het ook wordt, maar laten we gewoon lekker gaan luisteren naar La Bruella.

een briefje bij de cd zitten. En op dat briefje heb ik dus de tracknummers opgeschreven. En daarachter schrijf ik dan of het vocaal, instrumentaal een rustig nummer is, of een beetje uptempo nummer is, of de drum bij zit. Nou staat er onderaan het briefje stoel van Movigo. En ik heb geen idee waar het dat op slaat. Want stoelgang, ja, wat moet je nou met een van die nummers? Maar we komen zo meteen nog een keer voor een verrassing te staan. Als je dus nog iets verder gaat kijken. Maar dan moeten we nog eventjes in ieder geval één nummer verwachten. Dat is het laatste nummer wat we gaan draaien voorlopig van dat album Finistère van Dan Albras. En dat is getiteld Left in Peace.

Dat was hem dan, het album van Dana Brass Finisterre. Dan gaan we door naar het live gedeelte van vanavond. En dat is een concert. Dat is geweest in de Agnietenkapel in Gouda. En de band die heeft erop getreden op 18 november 2003. En ik zei al, alle muziek vanavond is afkomstig uit Bretagne. En ook de muziek die deze band maakt. De band die heet Skolvan en die kwamen die dag direct vanuit Bretagne naar Gouda toe. We waren een beetje laat, dus ze zaten eigenlijk nog aan tafel terwijl het concert al had moeten beginnen. En dat betekent, we hebben een hele korte soundcheck gedaan. En op een bepaald moment vonden ze het zelf ook al voldoende, de soundcheck, en gingen gelijk door met het eerste nummer. Maar wat een concert was dat. De leden van de band Gilles de Bijot, en die hebben we net al gehad bij Dana Brass, Joël Le Bihan, Bernard Ladreau, Regis Huban, en daar staat op mijn papiertje Jan Vanich Zitstokken, maar dat blijkt dus helemaal fout te zijn. Het is Jan Vanich Perrosjes en daarna ook nog Patrice Kerr Vanich. En ik zou zeggen, luister gewoon lekker, want meer hebben we niet voor vanavond na het concert van Skolvan. Remco, jij in ieder geval bedankt voor de techniek en wij zien elkaar binnenkort wel weer. Marcel met Blues Power, die komt na mij nog weer een keer een uurtje helemaal in de zevende hemel brengen met zijn muziek. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteit